0: Onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Ze zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert.

0: 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van

0: Trokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

woorden naar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vanaf half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. En vaak is er dan maar één rijstrook beschikbaar. En daarom moet het Utrechtse verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Slecht nieuws voor mensen die graag een boottochtje over de Vecht bij Oud-Zuilen maken. De Plompbrug is daar dicht omdat er een onderdeel gerepareerd moet worden. Op 10 juli ging de brug dicht voor boten in verband met werkzaamheden. Daarbij bleek dat er een onderdeel gerepareerd moest worden. De gemeente verwacht dat dat tot het einde van deze maand zal duren. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. Ook maken inwoners er vaker melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden. Doordat de zon de laatste tijd veel schijnt, groeit het onkruid dus hard. Nou, wie er last van heeft in de eigen tuin, krijgt een tip van tuinman Jurgen Smit om de boel een beetje goed bij te houden. En een beetje onkruid is echt niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en het is goed voor de bijen en de vlinders. Nou, het weer dan. Het is nog steeds goed onkruidweer, om het maar zo te zeggen. Het begint fris vanochtend, maar in de middag kan het zo 24 graden worden.
3: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haan.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, eind komt in zicht gelukkig.
3: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
3: Oh.
4: En de blaren.
3: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. Wel de hele onderkant.
3: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: weten.
1: Ik sta jou beter van Crisscross Amsterdam met Nilsson hier op Bingo FM. Op deze vrijdag 24 juli, fijn dat je erbij bent. De ochtendshow tot 10 uur ben ik er weer, Lors Nicolaas.
2: Hey!

En daar was hij weer hoor, Jeffrey Heesen met de Loco op de stadszender van Utrecht. Ja, de vakantie, de eerste week is alweer voorbij. Misschien ga je nog op vakantie. Je mag het altijd even laten weten door een bericht te sturen met onze Bingo FM app. Of via mijn eigen Insta, @LorisDuclaas. We gaan naar de kast met Ideale Vrouw.

Je hoorde Samantha Steenwijk met Je weet niet wat je mist. Ik ga er nog eentje doen. Daarna krijg je het NWS Journaal. Nee, Lawrence. Het regionale nieuws van 8:30. Hoort u dadelijk naar Marta Hoogkamer met Miss Montreal.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vanaf half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. En vaak is er dan maar één rijstrook beschikbaar. En daarom moet het Utrechtse verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Slecht nieuws voor mensen die graag een boottochtje over de Vecht bij Oud-Zuilen maken. De Plompbrug is daar dicht omdat er een onderdeel gerepareerd moet worden. Op 10 juli ging de brug dicht voor boten in verband met werkzaamheden. Daarbij bleek dat er een onderdeel gerepareerd moest worden. De gemeente verwacht dat dat tot het einde van deze maand zal duren. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. Ook maken inwoners er vaker melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden. Doordat de zon de laatste tijd veel schijnt, groeit het onkruid dus hard. Nou, wie er last van heeft in de eigen tuin, krijgt een tip van tuinman Jurgen Smit om de boel een beetje goed bij te houden. En een beetje onkruid is echt niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en het is goed voor de bijen en de vlinders. Nou, het weer dan. Het is nog steeds goed onkruid weer, om het maar zo te zeggen. Het begint fris vanochtend, maar in de middag kan het zo 24 graden worden.
2: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Cloud met La Pression, daarvoor het regionale nieuws. En meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Sonso Basili, ja of nee?

Jij bent het feestje van Martijn Fischer. We gaan naar Frans-Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Nou, van mij mag alles wel hoor. Als het maar een beetje binnen de wetgeving blijft.

0: Olivia hoorde je Antoon. En dit is Astrid Nijg, ik doe wat ik doe. Zo dadelijk het NWS-journaal, tot zo.
1: Warm maar eerst je handen, want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

is Corny K met Ronnie Flex, 100 sms'jes. Nou, die tijd heb ik wel gehad hoor. Vroeger had ik een prepaid bundel. Dan kon je dan zeg maar een beltegoedkaart kopen. Bijvoorbeeld bij het tankstation. En T-Mobile, dan had je zo'n 10 euro kaart. Kon je omzetten naar 1000 sms'jes voor een tientje. Ja, kun je nagaan. Wat een tijd hè. We gaan naar Jannes. Dansen tot de morgen met mij. Nou ja, ik ben morgen vrij. Morgen is het zaterdag. Oh, heerlijk.

En Baco in Monaco van Ferry de Lits met Check. Ik ben er wel aan toe hoor, om lekker gewoon een keer naar het buitenland weer te gaan om een vakantie te vieren. Ik heb dit jaar wel een paspoort genomen, maar dat heeft misschien weer een andere reden. Ja, je weet het maar nooit, hè? Ja, het kan allemaal anders lopen dan dat je eigenlijk hoopt. Skik nu op.

Doe maar, Doris Dehordia. En mocht je nou zoiets hebben van... Goh, Lawrence, waarom behandel jij geen nieuws in de ochtendshow? Nou ja, het is komkommertijd, hè. En Fred is op vakantie. En actueel nieuws, ja, dat kun je altijd vinden... via de website bingofm.nl en in onze app. En straks om 4 uur zit Kevin er met Suus. En dan wordt er uitgebreid ook nieuws besproken. En niet alleen straks, hoor. Want John is er nog zo dadelijk naar mij. Dan hebben we Henry, we hebben Menno... We hebben nog Kevin, dus met Suus, Gert-Jan Kleijer en Timo's Avondshow.

Jobke met het terug bij af. Ik ga er nog eentje doen, daarna het regionale nieuws van 9:30. Fons Veurink nu, avond voor in de boeken.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vanaf half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. En vaak is er dan maar één rijstrook beschikbaar. En daarom moet het Utrechtse verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Slecht nieuws voor mensen die graag een boottochtje over de Vecht bij Oud-Zuilen maken. De Plompbrug is daar dicht omdat er een onderdeel gerepareerd moet worden. Op 10 juli ging de brug dicht voor boten in verband met werkzaamheden. Daarbij bleek dat er een onderdeel gerepareerd moest worden. De gemeente verwacht dat dat tot het einde van deze maand zal duren. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. Ook maken inwoners er vaker melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden. Doordat de zon de laatste tijd veel schijnt, groeit het onkruid dus hard. Nou, wie er last van heeft in de eigen tuin, krijgt een tip van tuinman Jurgen Smit om de boel een beetje goed bij te houden. En een beetje onkruid is echt niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en het is goed voor de bijen en de vlinders. Nou, het weer dan. Het is nog steeds goed onkruidweer, om het maar zo te zeggen. Het begint fris vanochtend, maar in de middag kan het zo 24 graden worden.
5: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Ik had Sir Corniquet eerder nog gedraaid met 100 sms'jes. Maar hij stond in mijn playlist. Ik ga er ook helemaal niks aan veranderen. Jorde, vreemde voor mij. We gaan naar Avro Bros met John West, Billy Dans en Monk met Jij Bent Alles.

voor Lumia met afscheid. Nou, ik ga nog geen afscheid nemen hoor. Ik ben er nog 10 minuten ongeveer hier op Bingo. Maar nu met Jij bent de liefde.

0: this for me.
1: Maan met Jij bent de liefde. Je weet het, John Schaap zit er zo dadelijk na 10 uur... en hij is ook fan van K3. Ik had het er gisteren nog over. Bingo FM. Dus ik dacht, laat ik eens weer lekker K3 uit de kast toveren. De originals dan, hè. Blup, ik ben een vis.

Zulke platen zou Fred Noord draaien. Maar daarom ben ik ook blij dat ik de ochtendshow mag presenteren. Tweede week heb ik overleefd. Nou, ik vond het erg fijn dat je erbij was. Gezellig. En ik ben er maandag weer hoor om 8 uur met de ochtendshow. Ik wens je veel plezier met John. Ik sluit af met een nieuw voor met Halverwege Amsterdam. Hey, bye bye. Ciao, ciao. Goed weekend.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Rutger van Barneveld heeft een grote hit te pakken met zwoele zomernachten. Het zijn vooral lange nachten voor Rutger, die zich een slag in de ronde werkt op dit moment. Ja, en het

0: Hier is een liedje voor je, draaide ik van Vincent. Hij verrast ons dit weekend met een nieuwe single.
1: Ik ben weg van jou, zie geen bergen op die weg van
0: jou. Dit waren Suzanne en Freek, Weg van jou. We gaan met z'n allen richting het regio nieuws. Dat doen we met een liedje van Bram van de Ven. Na Iverens en Hermeesters, hoor je hem.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vanaf half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. En vaak is er dan maar één rijstrook beschikbaar. En daarom moet het Utrechtse verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Slecht nieuws voor mensen die graag een boottochtje over de Vecht bij Oud-Zuilen maken. De Plompbrug is daar dicht omdat er een onderdeel gerepareerd moet worden. Op 10 juli ging de brug dicht voor boten in verband met werkzaamheden. Daarbij bleek dat er een onderdeel gerepareerd moest worden. De gemeente verwacht dat dat tot het einde van deze maand zal duren. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. Ook maken inwoners er vaker melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden. Doordat de zon de laatste tijd veel schijnt, groeit het onkruid dus hard. Nou, wie er last van heeft in de eigen tuin, krijgt een tip van tuinman Jurgen Smit om de boel een beetje goed bij te houden. En een beetje onkruid is echt niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en het is goed voor de bijen en de vlinders. Nou, het weer dan. Het is nog steeds goed onkruidweer, om het maar zo te zeggen. Het begint fris vanochtend, maar in de middag kan het zo 24 graden worden.
2: Schaap met John Schaap.

0: grapje heb je het toch over mij gemaakt?
1: Ja, ja.
0: Dan zijn we het daarover eens, John de Beven. Maar voor mij is het niet zo moeilijk om bescheiden te blijven. Maurice Hoijman voor de twee knappe bouwvakkers van Bam Zuilen. Rico en Remco, wil jij een liedje horen? Je vraagt om de Two Brothers on the Fourth Floor. Nou, dat past.

Welke tiener had begin jaren 80 geen poster op zijn kamer hangen van de Dolly Dots? Love Me Just A Little Bit More is een van de grote hits van de dames. Ze zijn voor een reunie nog even bij elkaar gekomen. Dat was zo'n 6 jaar geleden. Ze gingen het hele land door en noemden zich de Sisters on Tour.

Ook deze single, hij staat nog altijd in de Sterrenel Top 25. Henk Dissel, Waterpas. Goedemorgen John, zou je dat liedje van Plips willen zoeken? Dan heb ik het over die grote hit, ik wist niet dat je kwaad werd. Tijdens het stukken door is dit natuurlijk een heel lekker plaatje.

Samuel, een echte liefde is te koop. De single waarmee Samuel in één klap doorbrak. Er zijn van die liedjes die blijven bij me binnenkomen. En daar kan ik echt van genieten. Herinneringen flitsen aan me voorbij. Wanneer ik luister naar een foto van vroeger. Ook wanneer de drieërs het boek pakken.

muziekkenners onder ons hebben natuurlijk de inspiratiebron herkend voor dit liedje. Ja man, werd geïnspireerd door UB40's Kingston Town.

Ronnie Tober, Twilight Time. In zijn Nederlandstalige uitvoering, iedere avond, iedere morgen. Nou, iedere morgen zit ik hier met veel plezier. Op de doordeweekse dagen draai ik de muziek bij de koffie voor je. Voor mij wordt het tijd om een bakkie te halen. Even een dubbele espresso op de vrijdag. En dan ben ik na het nieuws van 11 uur weer volledig opgeladen. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden. Dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vanaf half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. En vaak is er dan maar één rijstrook beschikbaar. En daarom moet het Utrechtse verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Slecht nieuws voor mensen die graag een boottochtje over de Vecht bij Oud-Zuilen maken. De Plompbrug is daar dicht omdat er een onderdeel gerepareerd moet worden. Op 10 juli ging de brug dicht voor boten in verband met werkzaamheden. Daarbij bleek dat er een onderdeel gerepareerd moest worden. De gemeente verwacht dat dat tot het einde van deze maand zal duren. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. Ook maken inwoners er vaker melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden. Doordat de zon de laatste tijd veel schijnt, groeit het onkruid dus hard. Nou, wie er last van heeft in de eigen tuin, krijgt een tip van tuinman Jurgen Smit om de boel een beetje goed bij te houden. En een beetje onkruid is echt niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en het is goed voor de bijen en de vlinders. Nou, het weer dan. Het is nog steeds goed onkruidweer, om het maar zo te zeggen. Het begint fris vanochtend, maar in de middag kan het zo 24 graden worden.
4: Schaap met John Schaap.

Stefan, vanmorgen hebben jij en je dochtertje een liedje op Bingo FM gehoord van K3. En je dochtertje Bente, die heeft daar zo van genoten. En je vraagt me of ik het nog een keer wil laten horen. Ach, het is vrijdag, waarom ook?

ik bel je zomaar even op. Nou, Gordon laat zijn telefoon even links liggen. Hij geniet van een heerlijke vakantie. Hij is samen met een hele goede vriend naar Griekenland gevlogen om daar te genieten van de rust. Dit is Bingo FM, waar het

Jeffrey Hees en Brees, van mij alleen. En natuurlijk laat ik je niet alleen. Er zijn nog veel collega's van Bingo FM die vandaag de gezelligheid met je delen. Harry Verwoerd bijvoorbeeld heeft een lekkere lunch voor je. Tussen 12 en 2 uur. Vandaag heb ik ook mooie momentjes van John uitgekozen voor je. En ik wil er nu aan het eind van dit programma een aan je laten horen. Het is een liedje van Rutje Kot.

Rutje Kot, Kruimeltje. Dit kruimeltje gaat er vandoor. Zondagmiddag gooi je hem op Bingo FM met Schaapsweekend. En anders maandag gaan we gezellig weer een bakkie doen met elkaar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: is Montreal. Hier, ja, hier worden de lekkerste Nederlandstalige platen gedraaid voor jou tussen 12 en 2. We zijn bezig met het lunchpakket op Bingo FM.
1: Ik hoor de wekker, draai me liever nog eens om.

0: mij kwijt.
1: Bloem, en even aan mijn moeder vragen. Dat is wel zo netjes natuurlijk. Dat even aan mijn moeder vragen van... kan dit wel, ma? Of kan dit nou niet? Ja, gewoon lekker eerst even vragen. En dan kun je altijd ook kijken wat je gaat doen natuurlijk. Oh, lekker hoor. Vrijdagmiddag. Bijna weekend.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Van half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. Vaak is er maar één rijstrook beschikbaar en daarom moet het verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg zelfs helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren hebben een veel hoger risico om hier te verdrinken. De kans is tot wel 14 keer hoger, meldt het CBS. In onze provincie zijn de afgelopen 10 jaar 74 mensen verdronken. 37% daarvan is niet Nederlands. De reddingsbrigade Utrecht slaat nu alarm. Die zegt dat mensen of niet kunnen zwemmen of het alleen geleerd hebben in een zwembad. En dat is toch een stuk makkelijker dan op het open water. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. En ook maken inwoners er vaker een melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden, doordat de zon de laatste tijd dus veel schijnt. Wie er last van heeft in eigen tuin krijgt ook een tip van onze tuinman Jurgen Smit om de boel goed bij te houden. En een beetje onkruid is niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en is goed voor bijen en vlinders. Het weer dan. Ja, het is ook echt wel onkruid weer vandaag. Het regent een heel klein beetje, maar dat mag niet echt een naam hebben. En het wordt 24 graden vanmiddag.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Broodje Speciaal.
1: En we gaan terug naar 2000. Een groep die uit Tilburg komt. Het heet Crash Hip. En dan wordt het heet I Would Stay. If this is true.

0: Away van de Zeeuwse formatie Bluff met Pascal Jacobsen in de leadzang. En we draaien dat hier op Bingo FM. Je vrienden van de radio recht uit het hart van de Domstad. En lekker. Goed voor je spijsvertering, die muziek die we dan draaien voor jou. Dit is dit nummer. Het is er eentje van Benny Nijman.
1: Je hebt gehuild.
0: Oh?
1: Je hebt gebeden. Je hebt de wereld om je heen vervloekt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Nino Graus en ik ga naar de zon. Nou, we hebben hier toch lekker zon, dus wat moet je nou ergens anders nog gaan doen naar de zon? Ja. Lekker, welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Ik heb mooie platen tot 2 uur. En dit zijn Nick en Simon. Vaarwel van

Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht, was de bingo schrijver deze week. En we krijgen vanmiddag weer een nieuwe, dus ik ben weer benieuwd wat voor bingo schrijver het gaat worden. En ja, dat heb ik iedere week wel hoor, dat ik zeg van wat...

Meisje uit de Gooi, hier bij Bingo FM. We gaan er nog eentje doen voor het reguliers. En daarna zijn we terug met onder andere wat er in die oude platendoos zit. Ik heb eens even zitten kijken, maar er zit weer een pareltje in, hoor. Tot aan het reguliers. Hier is Pater Boeskroen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuiderse Ring bij Maarsen. Van half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. Vaak is er maar één rijstrook beschikbaar en daarom moet het verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg zelfs helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren hebben een veel hoger risico om hier te verdrinken. De kans is tot wel 14 keer hoger, meldt het CBS. In onze provincie zijn de afgelopen 10 jaar 74 mensen verdronken. 37% daarvan is niet Nederlands. De reddingsbrigade Utrecht slaat nu alarm. Die zegt dat mensen of niet kunnen zwemmen of het alleen geleerd hebben in een zwembad. En dat is toch een stuk makkelijker dan op het open water. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. En ook maken inwoners er vaker een melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden, doordat de zon de laatste tijd dus veel schijnt. Wie er last van heeft in eigen tuin krijgt ook een tip van onze tuinman Jurgen Smit om de boel goed bij te houden. En een beetje onkruid is niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en is goed voor bijen en vlinders. Het weer dan. Ja, het is ook echt wel onkruid weer vandaag. Het regent een heel klein beetje, maar dat mag niet echt een naam hebben. En het wordt 24 graden vanmiddag.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Maxine en Franklin Brown en steeds weer. En steeds weer draaien wij de lekkerste Nederlandstalige muziek. Ook op je vakantieadres kun je ons ontvangen. www.bingofm.nl. En anders via die prachtig mooie app die we hebben. En dan kun je eens lekker naar ons luisteren.

Bam Bam, Antonio Holsken. Even een rustpuntje in de show. Maar straks gaan we er even lekker wandelen met z'n allen. En dan wandelen we zo naar buiten toe. Hier is Mo en Tegen de Klippen Op. Bij je vrienden van de radio. Bingo FM.

0: klippen op.
1: Mo, tegen de klippen op. Nou, dat hebben ze er zeker gelopen met de Vierdaagse van Nijmegen. Mijn zoon die deed ook mee. En die had 200 kilometer gelopen en is vandaag mooi binnengekomen. Tot morgen!

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan kijken we naar de situatie op de weg. De ANWB meldt 3 vertragingen in de regio. Die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging daar kan oplopen tot 3 kwartier. Ook op dezelfde A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Culemborg daar 10 minuten. En de laatste staat op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar 5 minuten vertraging.
0: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: blijft toch wel een pareltje, deze van Meteor en Hannemee. Wat wil je van mij? Op de vrijdagmiddag van Bingo FM. Het is 2 uur geweest. Je luistert naar een nieuwe Bingo in de middag. Met ja, vanmiddag en komende weken geen Menno Otger. Hij is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Hij stuurde mij ook een appje dat hij lekker in Estland zit. Nou, ik ben benieuwd hoe het weer daar is. Want hier is het weer een beetje saai, hè? Een beetje wolkt heel deze week al. Maar geen zorgen, heerlijk weer is naar jou onderweg. Morgen temperaturen oplopend tot 26 graden. En hier en daar wordt alweer gesproken over een hittegolf die volgende week gaat beginnen. Dus kortom, wordt weer lekker genieten met het mooie weer hier in Nederland. En ja, ook weer heerlijk genieten van de muziek van Bingo FM. Van Levenslied tot Nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. En misschien heb je ook wel een plaatje die je heel graag wilt aanvragen. Dat kan heel makkelijk via de app van Bingo FM. Helemaal gratis, overal te bereiken. Ook in het buitenland op vakantie. En bel gratis, dat kan ook via 0909-321-2211. Met volgend uur om 3:15 de bekendmaking van de bingo-schijf natuurlijk. Wie zou dat zijn? Ook nog een beetje in spanning, maar het is wel een heerlijke zomerse plaat, al zeg ik het zelf. En ook om 3:15 de cover van de week. Dus kortom, een vol programma. Blijf lekker luisteren naar Bingo FM met zometeen Marco Borsato na deze van Billy Dans. Jongen uit de stad.
1: Elke nacht sta ik hier met heel mijn hart. Ga ik alleen op pad, want ik ben een jongen.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

Ja, ik weet niet met jou zit, maar ik kan die kleur rood echt niet meer zien. Tenminste, als ik het nieuws opensla, ik heb die vol me. Deze week bijvoorbeeld flinke hittegolven in Zuid-Europa, waardoor dus Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld kampt met flinke bosbranden. En ook hier en daar gebieden in Spanje dus, code rood. Hier nog eentje, Amsterdamse beurs sluit in het rood. Nieuwsberichtje van gisteren. En tot slot, reisadvies Midden-Oosten naar oranje en zelfs rood. Vluchten niet automatisch gecanceld door de spanningen in Midden-Oosten. Dus kortom, hier en daar wel wat ellende. Maar rood is ook zeker de kleur van de liefde. En daar zong Marco Borsato over in deze prachtige plaat uit 2006. En die hoor je natuurlijk op Bingo FM. Dus kortom, naast alle ellende in deze wereld, denk dat tijd voor een beetje positiviteit op je radio. Met zometeen Roxy Deker, maar ook deze nieuwste plaat van Frans Duits en Lange Frans en Voorhoede. Tour de Frans, hey Fransie!

Je hoorde Roxy Dekker met Ga Dan. En dit nummer werd uitgebracht vorig jaar en was ook te vinden op haar debuutalbum onder de titel Mama, I Made It. En deze week maakt Roxy Dekker al bekend dat ze weer aan het bezig is met een nieuw album dat later dit jaar uit moet komen. Maar ja, ze is er wel heel erg mysterieus over. Ze staat er niks over kwijt, wat voor muziek erop bestaat, met wie ze gaat samenwerken. Dus kortom, we blijven lekker volgen hier op Bingo FM. Dat je erbij bent met Bingo in de Middag, met Timo Reineveld en zijn Kafka en Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux.

Lekker wat nederpopmuziek op je radio. Met het goede doel. En Gijzelaar bij Bingo in de middag. Jeroen van der Boom is onderweg naar jou. Naar deze nieuwe plaat van Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn.

0: Jeroen van der Boom met Jij bent zo. En daarvoor hoorde je de nieuwste plaat van Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn. Het is 3:05 en zometeen nog veel meer fijne muziek voor je op de Stadsrand van Utrecht. Misschien gaan we luisteren naar het regionieuws.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuiderse Ring bij Maarsen. Van half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. Vaak is er maar één rijstrook beschikbaar en daarom moet het verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg zelfs helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren hebben een veel hoger risico om hier te verdrinken. De kans is tot wel 14 keer hoger, meldt het CBS. In onze provincie zijn de afgelopen 10 jaar 74 mensen verdronken. 37% daarvan is niet Nederlands. De reddingsbrigade Utrecht slaat nu alarm. Die zegt dat mensen of niet kunnen zwemmen of het alleen geleerd hebben in een zwembad. En dat is toch een stuk makkelijker dan op het open water. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. En ook maken inwoners er vaker een melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden, doordat de zon de laatste tijd dus veel schijnt. Wie er last van heeft in eigen tuin krijgt ook een tip van onze tuinman Jurgen Smit om de boel goed bij te houden. En een beetje onkruid is niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en is goed voor bijen en vlinders. Het weer dan. Ja, het is ook echt wel onkruid weer vandaag. Het regent een heel klein beetje, maar dat mag niet echt een naam hebben. En het wordt 24 graden vanmiddag.
1: Bingo in de middag met Timo Reineveld.

0: toch wel een klassiekertje dit. Nederlandstalige muziek. Jan Smit met Als de Morgen is Gekomen. Het is 3:01. En dat betekent dat het tijd is voor...
1: De cover van de week.
0: Ja, met de cover van de week duiken we elke vrijdagmiddag in de wereld van de covermuziek. Met nu een muzikaal terugblik naar het jaar 1978. Want toen bracht de Britse rockgroep 10cc dit nummer uit.

Ja, Dreadlock Holiday is zeker geen rocknummer, maar eerder een echte reggae-plaat. Het werd dat jaar een grote hit in verschillende landen, waaronder ook Nederland. En in 2019 besloot de Brabantse faceband De Fik erin om deze hit te gaan coveren onder de titel Verdwaalde. En zoals de meeste nummers van deze band besloot ze erom er een echte Nederlandstalige meezinger van te maken. En dat is zeker ook gelukt, want je hoort hem nu bij Bingo in de Middag in de cover van de week.

Ja, we maken op de vrijdagmiddag een klein uitstapje naar Brabant. We worden namelijk de Brabantse band Abel met Neem Me Mee. En daarvoor ook de Brabantse feestband De Fikkerin. Zij waren de cover van de week met Verdwaalde. Leuk je luistert naar Bingo in de middag. Het is 3:10. Leuk je erbij bent. Mijn naam is Timo Rijnenveld, op plek van Menno Otger. Met heel veel fijne muziek voor jou. Zoals deze van Gerard Joling. Maak me gek.

Hij komt misschien wel het meest muzikale nest van Nederland. Ik heb het over Danny Vroeger. En ik wil dat je nu bij me blijft. En dit is de Nacht Down de Munnik met Morgen Wordt Fantastisch.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, we zijn er. Dat ging niet helemaal goed met het NOS Journaal. Klonk heel zacht, maar we zijn gewoon nog online. Live on air, Bingo FM, Bingo in de middag. De verkeerssituatie op de weg. We gaan even kijken wat er allemaal aan de hand is in de regio. Er zijn 7 vertragingen gemeld. Er zijn de top 3 op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Nieuwegein. Daar heb je vertraging. Je kan oplopen tot 10 minuten. Ook op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes. Ook 10 minuten vertraging. En de laatste staat bij A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Daar een vertraging van 40 minuten.
3: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

Je hebt van die nummers die je trots maken om echt Nederlander te zijn. En dat heb ik zelf bij deze plaat van Marco Schuitenmaker. Zijn debuutplaat. Nou, de debuutplaat ook weer niet. Maar wel zijn doorbraakplaat uit 2023. De Engelbewaarder. En die hoor je dus bij Bingo FM. Een hele goede middag. Je luistert naar Bingo in de Middag. Mijn naam is Timo Reineveld. En ik hou de stoel lekker warm voor Menno Otger. Die aan het genieten is van zijn welverdiende vakantie de komende weken. Dus komend uur moet je nog lekker met mij doen. Leuk dat je erbij bent. Tot 4 uur vanmiddag. Dus heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij. En binnen nu en 10 minuten ga ik de bingo schijf ook bekendmaken. Dat onze nieuwe binnenkomer. Nieuwe muziek die we een week lang gaan draaien. Dus op de Stadszender van Utrecht. Dus kortom, blijf lekker luisteren wie het geworden is. En heb je iets leuks te delen op de radio? Pak vooral lekker die app erbij van Bingo FM. Ook te ontvangen op je vakantie. Of vraag je nummer aan via 0909 321 2211. En dit is de Frank Boeijen Groep met 1 miljoen sterren. Yes, yes.

Deze plaat mag alweer 15 kaarsjes uitrazen. Gerspar Doel met Ik Neem Je Mee hier bij Bingo in de Middag op Bingo FM. En inmiddels alweer bijna 3:15. En dat betekent dat tijd is voor onthulling van de nieuwe bingo-schijf. En de man die ik aan de lijn heb groeide op in een muzikale Gypsy-familie. Hij speelde als gitarist in verschillende bands. Maar sinds zijn zwager John West hem overhaalde om ook bij te gaan zingen, is hij niet meer te

0: toppen. En afgelopen jaar stond hij met bekende artiesten op het podium, waaronder Gerard Joling. Maar ook bracht hij zelf diverse nummers uit, waaronder La Bamba en Proost met mij. En sinds vorige week heeft hij een nieuwe single mogen toevoegen aan zijn platenkast, waar we het uitgebreid over gaan hebben. Dames en heren, jongens en meisjes, aan de lijn heb ik Zonzo.
1: Hallo.
0: Hi Zonzo, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoi, goedemiddag.
0: Goed je aan de lijn te hebben, want ik wil jou van harte feliciteren. Want je bent uitgeroepen met de bingo schijf met je nieuwste single. Is het ja of nee?
1: Oh, top. Geweldig, man. Super.
0: Ja, hartstikke leuk. Gaat het zo verder over hebben. Ja. Maar allereerst voor luisteraars die jou nog niet zo goed kennen. Wie is Zonzo?
1: Ik ben een gypsy muzikant. Ik ben eigenlijk begonnen als gitarist. Ik had vroeger een band, dat was de Basili Boys. We waren eigenlijk de vier neefjes met de vier gitaren. En sinds een jaar of vijf nu ben ik erbij gaan zingen. En dat gaat eigenlijk best goed, want het is eigenlijk een beetje mijn vast ding geworden. Ik treed eigenlijk gewoon wekelijks mee op nu in één keer. En het wordt rustig, langzamerhand best wel eigenlijk een gekhuis in één keer nu. Dus gelukkig gaat het me goed af nu.
0: Oké. Hartstikke leuk om te horen. En wat is nou een van de hoogste punten uit jouw muzikale carrière tot nu toe?
1: De hoogtepunt tot nu toe is, we stonden drie dagen lang bij Toppers in Concert in de Arena. En toen mocht ik samen met de Gypsy Band eigenlijk, hebben we Volle Haren gedaan. En een Gypsy Kings medley hebben we ook gedaan. En dat hebben we eigenlijk drie dagen lang gedaan, wat ik zeg, in de Arena. En toen, een maand later, hebben we het ook nog eens gedaan in Ahoy bij Frans Bauer. Dat is eigenlijk best wel een van de grootste dingen die we hier in Nederland mee hebben gemaakt.
0: En je mocht ook optreden, hè, voor Koningin Maxima. Klopt dat?
1: Klopt, dat klopt ook. Ja, toen was ik nog wel een heel stuk jonger. Toen zong ik nog niet eigenlijk, maar dat was meer instrumentaal. En daar hebben we ook voor opgetreden. Dat was ook leuk.
0: Nou, is het toch wel flink wat hoogtepunt om mijn cv toe te voegen.
1: Zeker weten.
0: En dan gaat het hebben over je nieuwste plaat. Dus is het ja of nee? Waar gaat het liedje over?
1: Ja of nee is eigenlijk een beetje een zomerliedje is het eigenlijk. We zaten een klein beetje te kijken wat gingen we doen. We wouden eerst een ballad uitbrengen. Het is zomerweer in één keer. En deze hadden we eigenlijk wel klaar liggen al. Het liedje heb ik helemaal zelf geschreven. Want ik heb een eigen studiootje thuis. En ik heb het eigenlijk zelf gecomponeerd. En het lag eigenlijk al een tijdje op de planken. En op een gegeven moment de handen ineengeslagen met Cornelis Music. Mm-hmm. En die zeiden tegen mij van ik zou dat gewoon uitbrengen. Want het is zomer en het is eigenlijk best wel een leuke plaat. Dus ik heb dat nu uitgebracht. En het gaat eigenlijk, dit is eigenlijk de beste plaat die we hebben uitgebracht tot nu toe. In misschien zo'n week tijd al, merk ik nu al.
0: Nee joh, echt waar?
1: Ja.
0: Wat gaaf zeg. Want jij hebt vooral ook covers uitgebracht, hè, voorheen.
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk heb ik het eerste echte liedje die, wat ik eigenlijk zelf helemaal zelf gecomponeerd is en geschreven.
0: En wat doet dat met jou?
1: Ja, ik denk dat ik dat, het doet me wel goed. Ik denk dat ik dat wel in de toekomst meer ga doen. En misschien nog wel voor andere artiesten ook. Want wat ik zeg, ik heb een eigen studiootje. Dus het is wel leuk om zoiets eigenlijk zelf vragen te doen.
0: Hm. En heb je nog iets van een droom op je planning staan als het hebben over de muziek?
1: De verrassingen blijven maar komen, dus ik laat het gewoon maar afkomen. Dus we doen hele kleine dingetjes, maar soms komt er ook in één keer hele grote dingen aan. We gaan binnenkort weer toeren met, heb ik gehoord, in de wandelgangen met Belle Perez en dat soort dingen. Dus er blijven maar steeds verrassingen komen.
0: Ja, dat is het belangrijkste, hè? Laten we verrassen van alles wat er op je afkomt in het leven, te zeggen.
1: Zeker weten.
0: Ja, dat doen we zeker met de muziek. De muziek verbindt ons allemaal, zo maar te zeggen. Zeker het levenslied. Dus ik denk dat onze luisteraars spannend zitten te wachten op jouw nieuwste single. Dus ik stel voor dat we snel gaan draaien.
1: Top.
0: Nogmaals, van harte gefeliciteerd Zonzo met deze nieuwste single, ja of nee. En wat mij betreft, mag jij me aankondigen?
1: Lieve mensen, hier ben ik met mijn nieuwe single. Is het ja of is het nee?

nieuwe muziek op Bingo FM, zoals deze van Jobke. En ik ken misschien nog wel van de hit Lotje van vorig jaar die helemaal door het dak ging. Maar ze is solo ben verder gegaan. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht, Terug bij je af. En daarvoor hoorde je Zonzo met Ja of Nee. Dat is de bingo schijf van deze week die je terug hoort komen in alle programma's op de stadszender van Utrecht. Dus kortom, lekker blijven luisteren. Met zometeen Sander Quarter met Tapster uit Tijuana. Na deze van Frank Verkooijen en Susanna Veldmeijer. Veel leuker met jou.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Er komen nieuwe geluidsschermen langs de Zuidelijke Ring bij Maarsen. Van half augustus tot half december gaat de provincie hiermee aan de slag. Vaak is er maar één rijstrook beschikbaar en daarom moet het verkeer rekening houden met vertragingen. Een aantal avonden en nachten gaat de weg zelfs helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren hebben een veel hoger risico om hier te verdrinken. De kans is tot wel 14 keer hoger, meldt het CBS. In onze provincie zijn de afgelopen 10 jaar 74 mensen verdronken. 37% daarvan is niet Nederlands. De reddingsbrigade Utrecht slaat nu alarm. Die zegt dat mensen of niet kunnen zwemmen of het alleen geleerd hebben in een zwembad. En dat is toch een stuk makkelijker dan op het open water. En in Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. En ook maken inwoners er vaker een melding van. Volgens de gemeente komt dat door de gunstige groeiomstandigheden, doordat de zon de laatste tijd dus veel schijnt. Wie er last van heeft in eigen tuin krijgt ook een tip van onze tuinman Jurgen Smit om de boel goed bij te houden. En een beetje onkruid is niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit en is goed voor bijen en vlinders. Het weer dan. Ja, het is ook echt wel onkruid weer vandaag. Het regent een heel klein beetje, maar dat mag niet echt een naam hebben. En het wordt 24 graden vanmiddag.
0: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

Suzanne en Freek op Bingo FM met slapeloosheid. Leuk dat je erbij bent. Laatste half uurtje bingo in de middag. Mijn naam is Timo Reineveld op de plek van Menno Otger, die lekker aan het genieten is van zijn welverdiende vakantie. Heb je een muzikale wens? Wil je iets delen op de radio? Wat zijn jouw vakantieplannen voor deze periode? Laat het vooral lekker weten via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 09-09-321-2211. En ik zie een aantal mooie plaatjes op binnenkomen in de appbox van Bingo FM. Dus ga ik ze op dan ook gewoon lekker voor jullie draaien. Ja, Prezema is onderweg naar deze zomerhit van dit moment. Justin de Wild met Cheerio.

Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

Prachtig, deze krachtige ballad van Jaap Reesema. En ga toch niet te snel hier op Bingo FM bij Bingo in de Middag. Ik ga even in de appbox kijken wat er allemaal binnengekomen is. Laten we even kijken. Ja, ik zie hier een plaatje van Pierre van Dam. Die schrijft: goedemiddag Timo, graag deze leuke knaller van Pierre van Dam voor... Sorry, Pierre van Dam voor alle luisteraars. Maar die is aangevraagd door Pierre de Hoog. Beetje verwarrend allemaal. Hoe dan ook, Pierre de Hoog wil graag zijn naamgenoot horen op de radio met zijn versie van Ik Schudde Je Foto, uitgebracht in 1984 door Koos Alberts. Maar begin dit jaar besloot Pierre van Dam om zijn eigen versie uit te brengen. Een echte feestversie, meezinger. En die hoor je hier op Stadscentrum Utrecht. Ik Schudde Je Foto. Jij

Met hart en ziel heeft hij deze plaat gezongen. Rijn Merga, die hoor je bij Bingo in de middag. Met zometeen Dario en Naldo Lima. Na deze van Raffi, Keuzestress.

0: Zomerse klank op je radio met Dario en Aldo Lima met Zon en Sol.
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, ik heb weer het voorrecht om in Menno's platenkast te mogen snuffelen. En daarbij ben ik een plaat tegengekomen van The Corrs, de Ierse rockband. En deze plaat is uitgebracht in het jaar 2000 onder de titel Breathless.

0: Je luistert naar Bingo FM. Inmiddels alweer bijna 4 uur. En de middagcrew staat voor je klaar om jou lekker naar huis te brengen. Of onderweg naar jouw vakantieadres. Veel plezier zometeen met Kevin en Suzanne. En ik spreek jou vanavond weer. Doei doei!
1: Luisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: met de Lange Frans en alles wat ik wil op deze vrijdagmiddag. Het is 24 juli en ja, we zijn gezellig met z'n tweetjes. Goedemiddag, Suus.
1: Woep woep, goedemiddag.
0: Ja, en dat tijdens jouw vakantie, hè. Ja, tegenwoordig staat de techniek voor niks. Alles kan.
1: Magisch, hè?
0: Ja, echt waanzinnig, hè?
1: Lekker uit het zonnige Italië.
0: Ja, gewoon live kunnen presenteren, ja. En toch uiteindelijk in de zon zitten.
1: Heerlijk. Heerlijk, hè? Ja, cocktailtje in de hand. Helemaal gaan.
0: Want jij bent afgelopen week richting Italië gevlogen, toch?
1: Dat klopt inderdaad. Ja, met Transavia. Of mag ik dat zeggen?
0: Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk mogen we geen reclame maken.
1: Met die witte, met groene dingen. Ja, mijn zusje die werkt daarvoor. Dus het zit heel erg in mij. Ik zei het en denk, oh, ik mag het helemaal niet zeggen.
0: Maar krijg je dan ook een beetje korting daar? Of,
1: nee, zeker niet.
0: Dat
1: nee, hoor.
0: Niet.
1: Dus ik maak ook zeker geen reclame ervoor. Het is meer dat ik het gewoon gezellig vind.
0: Ik wou al zeggen, tegenwoordig hè, zijn die vliegreizen niet meer te doen.
1: Nee, hou op. Ja, ik heb ook bewust alleen een rugzak meegenomen. Want mijn ouders die gingen vooruit met de auto. Ja. Dus daar heb ik echt een hele grote tas in gedumpt en nog een extra tasje met allemaal make-up spulletjes en zo. Ik denk, zo, die kunnen zij lekker meenemen in de auto.
0: Oh, dat doe je
1: kan ik
0: goed,
1: lekker vliegen.
0: He. Heerlijk.
1: Ja, slim, toch?
0: Nou ja, tegenwoordig is een koffertje ook zomaar €70 per stuk.
1: Nou, dat is niet normaal. Het is echt niet. Dus nee hoor, het was zeker geen reclame. Maar voor geen één airline bij deze.
0: Nee, het is overal duur, dus ja. Kan je nagaan. Ja. Hey, voor vandaag, ja, we hebben gewoon eigenlijk een uitzending vol met slap geklets.
1: Ja, lekker toch?
0: Het is ook wel
1: ja.
0: Een keer lekker, toch?
1: Nou, ook een keer lekker. Volgens mij doen we dat alleen maar.
0: We gaan zo in ieder geval even lekker bijklessen, maar eerst even tijd voor muziek. En dat doen wij met Guido van der Graaf. En ik kom terug.
1: Gezellig.

0: gezellig. René Schuurmans en hij zong over Maria. Ja, Suus, als ik meestal in de auto zit, dan zijn het van die platen waar bij mij de radio een tandje harder gaat. Mm-hmm. En ik gewoon uit volle borst meeblaar. En iedereen je dan tijdens de rit zit aan te kijken. Van die gozer, die spoort niet. Ken je dat?
1: Ja, maar heerlijk toch? Ja, ik doe dat ook. Alleen is het dan dat wijf hier spoort niet.
0: Maar jij gaat regelmatig met de fiets. Is dat dan ook zo? Dat je mee zit te blaggen? Nou, hou je dan een beetje in?
1: Ik moet zeggen, ik zit wel eens echt mee te jammen, zeg maar. En inderdaad een beetje te playbacken en soms ook hardop te zingen. En mijn zusje die reed een keer langs me toen ik dat dus aan het doen was. Dus die probeerde mijn aandacht te trekken. En toen, ik zag haar uiteindelijk wel. En ik zeg, oh ja, ik was een beetje aan het, meezwingen. Dus dacht ze, ja, dat zag ik. Ik denk, nou, dat zag iedereen ertussen.
0: Ja, maar wat ik vooral altijd leuk vind, is dat ik als ik in de auto zit en ik rijd over de snelweg. En zeker 's morgens heb, de een is bezig om zijn haar te doen. De ander is bezig met zijn make-up.
1: Klopt.
0: En iedereen is met wat anders bezig, behalve het verkeer.
1: Ja, erg is dat, hè?
0: Ja, voor de veiligheid is het niet altijd.
1: Nee. Kijk, als je in de file staat, dan denk ik nog zwaar als je oogpotlood een beetje bij wil werken. Misschien ook niet handig, hè, want je moet opletten. Maar al rijdend.
0: Ja, en al die mensen die dan druk aan het bellen zijn, dat is ook zo'n ding.
1: Of aan het appen. Je ziet allemaal duimpjes naar beneden.
0: Ja, dat is zo, maar ja.
1: Want dan denken ze, ja, dat ziet de oom agent niet als ik naar beneden kijk.
0: Het is natuurlijk een dingetje, hè, maar even heel eerlijk. Ik vind het verschrikkelijk, hè, want er ontstaan de meeste ongelukken uit. Hè. Hou me ten goede. Ja. Maar ik heb tegenwoordig in de auto Apple CarPlay.
1: Oh, zo'n scherm.
0: Ja, daarop zie je ook alle appjes binnenkomen. Ja. En je kan tegenwoordig antwoord geven. Maar dat doe je dan door op het berichtje te drukken.
1: Voice.
0: En dan voice, maar dan maakt hij er een tekst van.
1: Klopt, ja.
0: Nou ja, mijn WhatsApp maakt er af en toe echt de meest gekke en bizarre teksten van. En ik luister en kijk niet altijd terug. Mm-hmm. Dus soms krijg je antwoorden van mensen dat je denkt van,
1: wat zeg jij nou?
0: Hé? En dan ga ik zitten lezen en dan denk ik van,
1: Ja. Ik heb hele gekke voorstellen gedaan.
0: Ja, nou ja, maar goed dat het geen hele liefdesverklaringen zijn. Dan krijg je de grootste ruzie natuurlijk.
1: Ja, je weet het niet. Iemand zegt, nou leuk, ja, eindelijk vraag je het aan me.

0: Ja, precies. Misschien is diegene er wel hartstikke blij mee.
1: Ja, en dan denk je, maar dat was niet de bedoeling.
0: Nee, precies, maar wel hilarisch. Want je zit dan in de auto, je zit ondertussen even een bericht te beantwoorden. Je denkt, even snel.
1: Ja.
0: Plus ja, hij geeft er ook geen icoontjes of zo bij aan. Dus nee. Ik heb wel eens wat teruggestuurd. Of iets van, steek je tong uit icoon of zo, weet je wel. Omdat als hij dat normaal gesproken uitspreekt vanuit iemand, zo gezegd, dan leest hij dat ook zo op. Dus ik denk, weet je, doe dat dan maar op die manier terug.
1: Steek je tong uit icoon.
0: Ja, dat is echt heel bizar. Dat moet je maar een keer uitproberen.
1: Je moet daar een nummer van maken. Steek je tong uit icoon. Ik voel hem. Dat wordt een nieuwe zomerhit.
0: Ja, het wordt een hitje, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Hey, trouwens, nog even stiekem. Menno, dank je wel trouwens voor de afgelopen uren. Ja, we zien Menno de komende 2 weken natuurlijk niet.
1: Nee, dat is zo, ja. Dus, ja, dankjewel, Menno.
0: Precies, het was gezellig. Ja, en ik hoop dat je ons ook een beetje gezellig vindt zo, toch?
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Hey, we gaan door met de muziek. En wij hebben muziek klaarstaan van Emma Hayes. Een mooie plaat trouwens. Het meisje uit de klas.
1: Oh, die is heel mooi. Ja.

0: Mart Holkamer, Hennix, paar recenten hier op Bingo FM tijdens Op Weg naar het Weekend. En ja, Suus vanuit Italië.
1: Ja, lekker hè?
0: Ik vanuit Utrecht. En dan krijg je toch wel een hele leuke, bizarre uitzending.
1: Ja, grappig hè?
0: Jij vanuit de zon.
1: Heerlijk.
0: Lekker.
1: Ja, het is echt lekker. Ja. Bijna op een strandbedje. Ik ben wel even ergens anders gaan zitten, maar ja.
0: Altijd fijn Italië.
1: Ja, heerlijk.
0: Hey Suus, we hadden het er trouwens net even over doktoren. En dan vooral tegenwoordig dat de wachtlijsten overal lang zijn.
1: Oh, hou op.
0: Ik heb het zelf meegemaakt, een paar weken terug. Moest voor een onderzoek. Ik was bij de dokter. En oktober kan het onderzoek plaatsvinden. Oktober.
1: Ja, bizar. Je zei het, ja. Nou, ik schrok ervan.
0: Ja, en dat is dan wel in een van de grotere ziekenhuizen zo gezegd. Dus het kan. Maar ja, ik moet zeggen, als je dan toch voor een onderzoek gaat. En vaak, ik ben een persoon die niet heel graag naar de dokter gaat. Ik denk niemand. Maar ook vaak denk van, weet je, het gaat wel een keer over. Het komt wel een keer.
1: Ja.
0: En nu toch al dacht van, nou, hè, misschien toch kan het geen kwaad om even ernaar te laten kijken.
1: Yep.
0: En dan zegt zo'n dokter, ja, eigenlijk pas over 3 maanden. En ik had echt zoiets van, hoor ik dat nou goed?
1: Nou, dat kan echt niet.
0: En zegt ze, er is wel een andere mogelijkheid, maar dan moet je naar de beeld.
1: Lekker belangrijk, let's go.
0: En ik dacht bij mezelf van, ja, maar lekker belangrijk inderdaad, dat doen we gewoon. Maar ja, het is wel eigenlijk bizar.
1: Het is echt bizar, maar ik zat ook te denken, al moet je naar Leeuwarden. Ik bedoel, ja, je wilt toch gewoon weten wat er aan de hand is?
0: Nou, dat dus.
1: Ja, sorry hoor. Weet je, we snappen het allemaal, dat de zorg hartstikke druk is en zo. Maar ik merk inderdaad soms wel, we hadden het er ook eerder al over, hè, dat je soms wel echt een nummertje bent. Want ja, er zijn gewoon heel veel mensen die hulp nodig hebben, dat is ook zo. Maar ik heb ook wel eens andere ervaringen gehad. En ja, ik ga natuurlijk geen namen noemen, maar er zijn ook plekken waar ze wel echt de tijd voor je nemen. En dat je gewoon denkt, oh, ik word oprecht serieus genomen en niet weer gelijk de deur uitgegaan.
0: Nou ja, je wil natuurlijk, als je iets mankeert,
1: maar je weet wat er is.
0: Precies.
1: Ja.
0: En vaak ga je niet voor je zweetsokken naar de dokter toe.
1: Dat ben ik niet.
0: Nee.
1: Ik ken mensen die dat wel doen.
0: Ja,
1: maar
0: is dat zo? Ja, gaan die voor de zweetsokken?
1: Nou, ja, ik ken iemand. Ik ga geen namen noemen. Maar ik ken iemand die is. Die heeft overal altijd pijn. Aan zijn haarlijn, aan zijn grote teen. Dat maakt niet uit. En er is nooit wat aan de hand. Maar dit is gewoon een dramatisch iemand. Maar goed, dat zijn de uitzonderingen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, dat zijn de wonderen op deze wereld,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, maar echt. Ja, ja.
0: Ja, ik heb het niet zo, doktoren op een of andere manier. Alles met een witte jas, dan krijg ik in één keer last van het witte jassen-syndroom.
1: Ja, dan vind je spannend.
0: Het zweet breekt mij bij zo'n tocht, echt serieus.
1: Ben je een beetje hypochonder misschien? Ben je bang dat je van alles en nog wat hebt?
0: Nou ja, nou misschien ergens wel. Weet je, je hoort de afgelopen tijd ook heel veel gekke dingen.
1: Ja.
0: De een naar het ander, dus de een naar de ander ontvalt. En dan denk ik van ja.
1: En jong ook, hè?
0: Precies, ik moet er dan niet over nadenken. 2 kinderen, vrouw, een gezinnetje.
1: Oh, nee,
0: alsjeblieft.
1: Zo.
0: Hey, Suus, we gaan het gezellig houden.
1: Ja,
0: jij zit in Italië,
1: en
0: het is zomer, het is lekker. En wij gaan door met de muziek. En daarna alweer het regionale nieuws van 16:30.
1: Oh, zo snel.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedendag. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren hebben een veel hoger risico om hier te verdrinken. De kans is tot wel 14 keer hoger, meldt het CBS. In onze provincie zijn de afgelopen 10 jaar 74 mensen verdronken. 37% daarvan is niet Nederlands. De reddingsbrigade Utrecht slaat alarm. Die zegt dat mensen of niet kunnen zwemmen of het alleen geleerd hebben in een zwembad. Dat is makkelijker dan op het open water. In Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. Ook maken inwoners er vaker melding van. Volgens de gemeente komt het door de gunstige groeiomstandigheden. Doordat de zon zich de laatste tijd veel laat zien, groeit het onkruid hard. Wie last heeft van onkruid in eigen tuin, krijgt de tip van tuinman Jurgen Smit om de boel goed bij te houden. En een beetje onkruid is niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit. En het is goed voor de bijen en vlinders. De beste debatteerders van Europese universiteiten zijn volgende week in Utrecht. De Universiteit Utrecht is dit jaar namelijk voor het eerst organisator van de Europese Universiteit Debatkampioenschappen. Zondag wordt het evenement geopend in de bibliotheek op de Neude. Verschillende pro-Palestina-actiegroepen hebben aangekondigd daar te demonstreren, omdat er vertegenwoordigers van universiteiten in Israël aan de kampioenschappen meedoen. Naast de debatwedstrijden is er ook een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo kunnen de studenten uit heel Europa elkaar leren kennen. Een flinke kans dat jij het vanmorgen ook hebt gehoord. Er vlogen twee straaljagers over in de regio. En dat was goed te horen in Utrecht. Op sociale media werd er met verbazing op gereageerd. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het om een vliegoefening van twee F-35 straaljagers ging. De piloten moesten daarvoor op zicht vliegen zonder navigatie. De woordvoerder laat weten dat Defensie zich aan de regels heeft gehouden en snapt dat het voor mensen vreemd moest overkomen. Want ja, dit gebeurt niet elke dag. Het weer dan nog. Vanavond zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen veel zon en 27 graden. Zondag wolken en buien. Dan maximaal 23 graden.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Jan voor kinderen en de meidengroep. Ja, dit is een beetje voor onze tijd volgens mij.
1: Ja, dit is voor onze tijd uit 1984. Ja.
0: Zo, dat heb je even goed gegoogeld.
1: Ja, goed hè. Ik dacht, ik doe eventjes alsof ik dat heel goed weet. Nee, maar ik zei wel tegen je, volgens mij is het voor onze tijd. Dus ik had wel gelijk, maar ik moest alleen even opzoeken wanneer het precies was. Maar wij kennen het nummer alle twee wel heel goed.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus heel vaak wel gespeeld nog na onze geboortes.
0: De klassiekers, op een onbewoond eiland. Ja. Dat zing je toch uit volle borst mee. Een paar jaar geleden bij de Toppers deden ze zo'n medley met al die kindernummers erin. En dat begon met Basje en Adriaan, Pipo de Clown. Ken je dat wel?
1: Ja, Pipo keek ik niet echt naar.
0: Maar je kent het wel?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja.
0: En dan op een onbewoond eiland al die nummers achter elkaar. En
1: zo'n medley.
0: Toch bizar dat iedereen van jong tot oud uit volle borst meezingt.
1: Het blijft gewoon leuk. Dat soort dingen blijven. Ik vind het ook leuk dat mensen steeds meer gewoon nog kind durven te zijn als volwassenen.
0: Nou ja, ik moet je wel wat bekennen. Als ik 's avonds wel eens op bed lig en ik kan
1: dan
0: niet slapen.
1: Dan luister je naar Kinderen voor Kinderen.
0: Nou, dat dan weer niet. Maar je hebt tegenwoordig Telekids.
1: Ja, ja.
0: En meestal rond een uurtje of 11, 11:30 beginnen dan Basje en Adriaan. En ja, dan ga ik automatisch liggen kijken.
1: Wat leuk.
0: En ja, ik ken al die afleveringen echt dromen. Ik heb het vroeger zo vaak gezien.
1: Maar je zegt, je hebt tegenwoordig Telekids. Is dat weer terug dan? Want ik zei ja, maar ik heb eigenlijk geen
0: idee.
1: Het
0: is meer een extra kanaal, zo gezegd.
1: Wat leuk.
0: Eigenlijk meer betaald.
1: Dan is het jouw reclame momentje. Ja, eurotje in de pot.
0: Ja, dankjewel. Ja, jij begon ermee, toch?
1: Ja, daarom. Ik dacht, ik pak hem gelijk
0: Nee, maar tegenwoordig
1: door.
0: Heb je een extra kanaal. En vandaar.
1: Joh, wat leuk. Oh, nou, dan ga ik ook maar dan kijken als ik weer terug ben.
0: Ja, en het is gewoon leuk, hè. Als je dan die oude serie ziet, Dommel en dergelijke.
1: Oh, dat vond ik zo leuk altijd. Met schema voor en met een luchtballon en zo in de vorm van een bot. Als ik
0: kon daar uren naar kijken. Ja, en als het dan op de televisie komt en ik liet het de laatste keer aan mijn dochter zien en die had echt zoiets van...
1: Wat is dit voor fever
0: dream? Wat kijk jij nou weer?
1: Ja, sommige dingen waren echt wel koortsdroom hoor, sommige dingen. Dan zie je terug en dan denk je echt online. Komen wel eens dingen voorbij, ook van andere landen en zo. En dan zie je mensen onderreageerden van... Wat, ik dacht dat ik dit gedroomd had. Het leek een koortsdroom, maar dit is dus iets wat echt op televisie is geweest. Ja. Nou, moet ik Dommel viel wel mee, maar er waren andere dingen dat je dacht van... Gaat wel goed met de makers.
0: Ja, nou ja, de serie van vroeger. Ja, ik kan er altijd met liefde naar kijken.
1: Ja,
0: en dat komt ook omdat het voor ons gewoon heel erg normaal is, denk ik.
1: Ja, is lekker. Dat is nostalgie natuurlijk, hè?
0: Precies.
1: Ja.
0: Hey, we gaan nog even door met de muziek. En ja, dit vind ik wel een hele lekkere plaat om te draaien. Hier is Marco Bezzato en Je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Oeh.

0: Een van de mooiste klassiekers van André Hazes, zijn vriend. Ja, lang geleden ben ik bij Holland Sint Hazes geweest, Suus.
1: Oh, jaloers.
0: Ja, en iedereen die daar deze platen gewoon uit volle borst meezingt. Echt zo bizar.
1: Ik heb laatst van jou een verhaal gehoord over Hazes. Maar volgens mij hebben we dat verder op de radio nog niet besproken. Weet je nog waar het over gaat?
0: Nou, help me even een handje.
1: Nou, het moment dat hij overleden was.
0: Ja, ik ben daarbij geweest.
1: Ja.
0: Nou, niet bij het overlijden
1: nee,
0: zelf,
1: dat was heel goed. Maar dat klinkt heel... Bij het afscheid ben je
0: bij
1: geweest,
0: het afscheid, hè? Van André Hazes. En dat klinkt eigenlijk heel droevig. En ja, ergens was dat het ook. Maar die saamhorigheid,
1: dat was heel mooi.
0: Die arena vol, iedereen bij elkaar.
1: Ja.
0: Ja, het had wat. Het had zo zijn charmes. Ja. Dat die man geliefd was, dat wist ik.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat hij zo geliefd was. En kan je nagaan... dat uiteindelijk er nog heel veel mensen ook buiten stonden... die gewoon niet de arena in konden.
1: Bizar.
0: Ik had daarentegen wel een plekje binnen, maar ja, kippenvel van mijn kruin aan mijn tenen. En ja, iedereen stond daar ook gewoon te huilen. En ongeacht of je een groot of een kleine jongen was... iedereen stond daar met tranen in zijn ogen. Dat kon je niet droog houden.
1: Oh, bijzonder.
0: Ja, die man die was zo geliefd. En ik vind het nog steeds enorm mooi dat zijn muziek nog steeds gedraaid wordt. Hè?
1: Ja, maar echt, echt overal ook. Je hoort het overal.
0: Ja, en natuurlijk hoor ik heel veel mensen over Holland Sint Hazes. Van ja, dat uitgemolken, bla bla bla bla. En ja, misschien is dat ook stiekem wel zo. Maar aan de andere kant, dat je dan toch een avond hebt... waarbij je toch die muziek kan draaien of eigenlijk kan laten spelen. En ook door artiesten die misschien net begonnen zijn.
1: Ja,
0: ja, ik vind het wel het hebben op een of andere manier.
1: En het blijven delen gewoon van de muziek.
0: Precies.
1: Ook.
0: En op
1: ik denk
0: deze manier...
1: dat hij dat ook wel zo had gewild.
0: Dat denk ik ook. En hij blijft toch een leven op deze manier, toch?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, lekker. De vakantieeditie van Op weg naar het weekend. En Suus, je hoeft even geen files voor te lezen. Lekker, hè?
1: Ja, heerlijk. Ik denk dat de mensen thuis dat enerzijds ook heel fijn vinden. Anderzijds misschien niet. Dat ze denken, nou, ik weet nou niet wat er aan de hand is. Maar dan moet je gewoon even naar buiten.
0: Je zal denken, tijdens de vakantie zijn er over het algemeen minder files.
1: Ja, dat zou je denken. Maar ja, er wordt ook her en der wel geklust en gedaan. Dus,
0: ja, precies. Niks is minder waar over het algemeen.
1: Nee, dus, helaas.
0: Maar ja, normaal gesproken hebben we ruim een paar minuten file. We hebben voetballen. En daar gaan we het straks nog even over hebben, over de voetballen.
1: Ja.
0: Want binnenkort begint natuurlijk ook FC Utrecht weer. Natuurlijk een paar weken.
1: Uh-huh.
0: En dan gaan we uiteraard ook weer bellen met Paul. Ja, nou, je haalt de woorden uit de mond.
1: Sorry, ik vind Paul zo leuk. Ik denk, ik moet het gelijk roepen. Ik ben gek op Paul.
0: Die mis je wel tijdens zo'n uitzending.
1: Ja, best wel, hè?
0: Ja.
1: Dus Paul, we missen je. We love you.
0: Precies. We zijn hem zo gewend in het programma.
1: Echt. Gewoon even bellen voor de lol.
0: Ja, gewoon even bellen van, hey Paul, hoe is het met je? En we zitten hier.
1: Wat vond je van de finale? Ja. Nou, dat soort dingen.
0: Nou. Ja. Hey, we gaan nog even muziek draaien. Rijmesja, en jij bent alles voor mij.
1: Oh, dat is lief.
0: Ja, hè?

0: tijdje niet meer samen is. Nick en Simon.
1: Ja.
2: Ja, is dat ook een van jouw idolen geweest of totaal niet?
1: Nou, idolen, dat wil ik niet zeggen. Maar ik vond de muziek altijd wel heel fijn, ja. Ik heb ooit een cd van ze gehad, maar die heb ik vervolgens nooit geluisterd. Omdat het, ja, het kwam op andere plekken wel voorbij. Ik ging toen al, ja, dat, ik weet niet, het was nog wel voor de, dat ding met het groene icoontje waar je alles ja, kunt precies. luisteren. Maar ja, het is heel gek, die heb ik ooit gehad, maar nooit geluisterd. Terwijl ik dus de muziek heel leuk vond.
2: Heel bizar,
1: gek, ja, ik ben een gekke meid. Maar goed, Nick doet het heel goed nu, hè, in Duitsland.
2: Ja, inderdaad. En het mooie aan het hele verhaal is eigenlijk dat ik toen ze uit elkaar gingen eigenlijk al heel snel zei van, ja, maar als die twee uit elkaar gaan en solo gaan zingen, dat wordt toch helemaal niets. En eerlijk, in Nederland hoor je ze niet zo heel veel.
1: Nee, klopt.
2: Maar het buitenland daarentegen, dat gaat een stuk beter.
1: Klopt, ja, ik weet wel dat toen Nick al vrij snel in het Engels ging zingen, en toen dacht ik, ah, dat is wel slim, want dat, daar was hij echt wel goed in. Daar is hij goed in. En ja, dat blijkt, want hij doet het in heel veel landen echt heel goed. Hij is in Amerika nu ook al. Hij heeft daar sowieso al volgens mij een top 10 hit een keer gehad.
2: Ja.
1: En misschien wel één, durf ik bijna te zeggen. Ben ik niet zeker, dat weet ik niet zeker. Maar wel echt heel hoog. En nu is hij weer lekker bezig daar. Dus,
2: lekker hoor.
1: Ja.
2: Hey Suus, wij gaan richting het NOS-journaal van vijven.
1: Laten we het doen.
2: En daarna ben ik, dus zijn we, niet ik, wij. Ben je terug met ik ben na het weekend.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: die niet zo heel vaak meer gedraaid worden.
1: Moet je wel groene vingers hebben, hè, als je tuintje hard hebt.
0: Ja, dat wel. Maar eerlijk is eerlijk. Hè, ik heb een paar weken geleden mijn eigen tuin weer moeten doen. Ik heb bij mijn oma in de tuin staan werken.
1: Je hebt even tuintjes genoeg gezien.
0: Ik kan net zeggen, ik word er echt totaal niet vrolijk van.
1: Maar dit nummer wel.
0: Ja, dit nummer is hartstikke leuk. Maar snap jij dat, hè? Er zijn mensen die dan zeggen van, goh, ik word helemaal zen van tuinieren.
1: Nee, dat snap ik echt niet. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je soort van in een soort van trance raakt als je weet wat je doet.
0: Ja.
1: En als je het resultaat dan langzaamaan ziet komen. Maar nee, voor mij werkt dat niet. Ik moet andere dingen doen.
0: Maar wat zijn dan wel de dingen bij jou waar je zen van wordt?
1: Nou, muziek. Sporten kun je zen van worden. Ook helemaal hype natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik ook een ding.
1: Maar ja, films, gewoon leuke dingen doen.
0: Ja, film kijken, daar word ik wel zen van.
1: Of ja, kijk, yoga word je echt zen van. Maar als in gewoon lekker relaxed, dat je denkt, ja, soms gewoon gewoon lekker luieren.
0: Gewoon even helemaal niks.
1: Even
0: vakantie
1: niks.
0: Bijvoorbeeld, zoals jij nu.
1: Zoals ik wou zeggen, ik ben hartstikke zen nu.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik heb altijd wel tijdens de vakantie, hè, vaak is een dag of 10 vakantie voor mij echt meer dan genoeg.
1: Ja?
0: Okay. Want dan beginnen in één keer mijn hersens weer te draaien. Want dan ga ik allerlei dingen verzinnen voor de radio en ergens al voor mijn werk. Dat gebeurt ook nog wel eens tussen neus en lippen door. Ja, op een of andere manier hou ik dat een paar dagen vol, dat luieren. En daarna moet ik ook gewoon in actie komen. Ik ben ook totaal geen type om de hele dag op een strandbedje te liggen. Nee. En voor me uit te staren, dat werkt niet.
1: Nee, maar dat ben ik ook niet hoor. Ik hou wel van een goede mix. Dus soms denk ik, oké, vandaag ga ik even niks. En dan morgen weer de hele dag op pad bijvoorbeeld. En dat kan van een attractiepark zijn tot naar een stadje. Noem het maar op. Maar ja, ik vind het wel leuk om dingen te doen.
0: Maar in Italië lopen de temperaturen best hoog op.
1: Ja, maar ja, je weet het. Ik hou ervan. Ja, ik ben er gek op. En sowieso is het qua luchtvochtigheid ook heel anders hier. Hè? Dus een 30 graden hier of een 35 graden hier is echt anders dan in Nederland.
0: Ja, dat klopt wel inderdaad.
1: Dat is echt anders.
0: Wij gaan richting Spanje.
1: Olé.
0: En als je inderdaad kijkt dat het daar 44 graden is.
1: Ja, dat ga jij pittig vinden.
0: Vorig jaar waren we in Turkije, toen zat het er zelfs boven. En ja, ik moet zeggen, dat vind ik een paar dagen leuk. En dan vind ik het ook prima om lekker in het zwembad te hangen.
1: Ja.
0: Maar als je dan dingen wil gaan doen, dan vind ik het lekker om op een bootje te zitten. Weet je wel, lekker rondvaren, lekker rondpeddelen.
1: Ja.
0: En we zaten op een gegeven moment op een boot. En dan moest je boven drinken gaan halen.
1: Och.
0: En dan liep je met twee glazen naar beneden. Nou ja, die boot die ging echt van links naar rechts. Dus eerder dat je beneden was je glas leeg.
1: Oh, nee.
0: Maar echt zo gelachen. En ik weet niet of dit verhaal me in dank wordt afgenomen.
1: Oh.
0: Maar ik heb een hekel aan zand. Ja, kan je niet voorstellen, maar een strand, zand.
1: Oh nee hoor, dat hoor ik best vaak.
0: Sant en Kevin, dat zijn geen vriendjes.
1: Oh, nou,
0: dus wij zaten op een boot en we gingen aanmeren bij een strandje. Ja, hier kunnen jullie boot af, kunnen jullie zwemmen. Oké, leuk, gezellig. Maar ja, degene met wie ik was, die heeft ook eigenlijk wel een broertje dood aan zand. En die vroeg aan die man in zijn beste Engels van, goh, hè, kunnen we ook eventueel vanaf de achterkant van de boot het water springen? Nou, zegt die man, dat lijkt me prima, dat is helemaal goed. En dus hij vraagt aan hem, is het koud? Maar zegt die man, a little bit. En dus hij springt erin en ik hoor hem schelden. Dus ik vraag aan die man van, hoe koud is dat water? Ja, 15 graden. Maar ja, je moet je voorstellen dat je daar in bijna 46 graden staat.
1: Jeetje.
0: En dan in één keer dat water is springen. 15 graden. Echt suus.
1: Het is koud.
0: Ik heb eerst een half uur mijn broek zat piezen van het lachen. En daarna ben ik uiteindelijk aan mijn achteraan gesprongen. Want ik denk, weet je wat het is? Op het moment dat ik nu niet erachteraan spring.
1: Ja, dan krijg je het te horen.
0: Dan hoor ik dat de hele vakantie.
1: Ja.
0: Maar hij vond me sowieso niet zo aardig. Want we gingen dan ook naar de kapper toe.
1: Oh.
0: En in Turkije is dat best een dingetje. Nou ja, eigenlijk goedkoop. En hij had uiteindelijk mijn gezicht geschoren en mijn haren gedaan. En die man die vraagt aan mij, wil je wax?
1: Oh god, maar ik weet waar dit heen gaat.
0: Ik dacht bij mezelf, wax, lekker voor in mijn haar. Ik denk, ja, doe maar. Maar ondertussen dat ik dat zei, dacht ik, oh, Lolo, wat zeg jij nou, weet je wel?
1: Nee.
0: Kan die aan inderdaad, dingen in je neus, op je oor. En ik zie hem echt, degene met wie ik als ik mij aankijken. Nou echt, als blikken konden door, je had naast je stoel gelegen. Want die dag natuurlijk, als ik het niet doe, hoort dat ook de hele vakantie.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, goed, hey, de haren uit mijn oren waren verdwenen. In mijn neus zat niks meer.
1: Dus alles extra goed horen
0: alles
1: weer.
0: Was goed. Dus zoals hij het zei, fresh air.
1: Fresh air.
0: Hey, we gaan muziek draaien, Suus, voor dat de luisteren denkt van, goh, zijn ze eindelijk op vakantie, praat ze nog te horen van ons hoofd af. Wij gaan door met de muziek. Hier is muziek van

0: Dit is vandaag hier op Bingo FM. Ja, lekker hoor. Bijna weekend. En ja, ik moet eerlijk bekennen, het is vandaag de 24e al. Dat ik zelf nog een kleine 2 weken moet werken. En dat is dan ook voor mij de vakantie voor de deur.
1: Ja, lekker.
0: En ja, het is voor ons een beetje de komende tijd best wel bizar. Want we zien elkaar niet zo heel veel. Normaal gesproken zien we elkaar wekelijks. Dat we afkicken hoor, zus.
1: Ja, gek hè?
0: Alles gaat dan een beetje via de radar, zo gezegd. Via de lucht. Want volgende week zit jij nog in Italië.
1: Ja, klopt.
0: En die week erop, dan worden we weer even herenigd samen.
1: Heel kort, ja.
0: En die week erop zit ik in Spanje. En dan zijn we er ook gewoon. Maar inderdaad, dan zit ik aan de andere kant, zus in Utrecht. En dan hoop ik dat het weer hier ook weer een beetje te doen is. Want,
1: ik hoop inderdaad wel dat ik het lekker weer heb meegenomen dan terug.
0: Dat zal wel prettig zijn.
1: Dat hoop ik wel, ja. Dat zou wel fijn zijn, ja.
0: Ik kan het zeggen, want
1: anders ben ik heel verdrietig tijdens de uitzending.
0: Ik heb het echt een keer meegemaakt, hè. Op vakantie. En daar was het dan boven de 30 graden. En kom je terug en dan wordt er uiteindelijk omgeroepen. Het is 17 graden en regen.
1: Oh, en dan zit je in een korte broekje in het vliegtuig.
0: Nou ja, ik ging toen met mijn moeder en mijn broertje. En mijn moeder zei nog van, god, misschien is het toch wel handig als je je lange broek aantrekt. Maar ja, ik denk, ik ga toch niet met 35 graden met een lange broek aanstaan op het vliegveld. Ik denk, ben gek geworden. Want in Griekenland onder andere ga je eerst vaak even een stukje naar buiten. Nou, dan sta je uiteindelijk te zweten. En daarna ga je het vliegtuig in. En ja, ik dacht bij mezelf van, ja, dan maar gewoon mijn korte broek aan. En ik zie het wel in Nederland.
1: Ja,
0: toen kwam ik wel van een koude kermis thuis, moet ik zeggen. Dus ja, voordat je je koffers hebt. Want de koffers die moesten ook natuurlijk nog even komen. Oh. Ja, toen ben ik dan maar even de koffer ingedoken om te kijken of er nog iets in zat met lange.
1: Ben je even de koffer ingedoken? Nou.
0: Ja.
1: Op het vliegveld. Zo.
0: Oh, waar iedereen bij zat. Spannende
1: verhalen dit tijdens de vakantie.
0: Ja, nou inderdaad. Ja, en het is vrijdagmiddag, hè. Dat moet gewoon kunnen. Hè. Als je normaal gesproken hoort wat voor verhalen er op het werk worden verteld. Precies. Ik weet niet hoe het bij jou op je werk is, maar ja, de vrijdag is toch wel zo'n dag dat.
1: Ja, niet alleen de vrijdag hoor. De gekste verhalen komen er ten alle tijden voorbij.
0: Ja, kan dat de hele week door bij jullie?
1: Ja hoor, zeker. Ja. Maar goed, ik moet zeggen, ik ben wel de jongste van het team en ik zit zeg maar in het datecircuit. Dus het zijn vaak wel de verhalen die vanuit mij komen. Maar
0: vertel je dan echt ook de zoetsappige dingen? Of is het alleen maar wat je wil vertellen, de leuke dingen?
1: Het is wel een gefilterde versie, ja. Want sommige dingen denk ik, dat wordt toch iets te heftig voor op de werkvloer, denk ik.
0: Ja, en er zitten misschien wat oudere mensen bij die dan denken van,
1: al moet ik zeggen, die smullen er wel van, hoor.
0: Is dat zo?
1: Ja, die zijn wel elke keer van, oh, heb je weer updates? Ja.
0: Het is toch wel leuk, hè? Als je een beetje terugkijkt naar, misschien de oudere generatie.
1: Ja.
0: Die elkaar gewoon tegenkwamen. En tegenwoordig gaat alles bijna via internet.
1: Klopt, ja.
0: En is er eigenlijk weinig live meer aan?
1: Ja.
0: Ja, ik noem het ook wel eens een vleeskeuring. Is dat heel erg dat ik dat zeg?
1: Of nee, dat is het. Het is echt een vleeskeuring. Want je swipt. En je bent veel sneller dat je denkt, nou, ik vind jou helemaal niks. Nou moet ik wel zeggen, ik ben wel eigenlijk altijd al een beetje kritisch geweest. Mensen zeggen altijd van, ja, kritisch. Nou, dat is niet echt het juiste woord. Als je vindt iemand leuk of je vindt iemand niet leuk. En ik heb gewoon niet snel dat ik denk, ook voor jou superleuk. Dus ik weet niet of ik per se kritisch ben op de app.
0: Maar ben je dan ook dat je eerst een half uur zit te swipen voordat je eindelijk bij iemand zegt van, nou, jou vind ik wel gezellig? Of,
1: dat ligt er gewoon aan. Want die app is gewoon, dat is gewoon random eigenlijk. Er komt ineens iemand in beeld en dat kan een leukert zijn. Maar het kan ook zijn dat je na een half uur bezig bent en denkt, nou, wat zit hier allemaal op, joh?
0: Ja, precies. Suus, hou hem vast. We gaan even muziek draaien en dan gaan we even verder praten.

0: Met deze plaat ging ze richting het Eurovisie Songfestival. We hadden het over Sieneke. Ja, ze kwam niet zo heel erg ver. Maar daarentegen heeft ze het wel enorm goed gedaan, toch? En we waren trots op het, of niet dan?
1: Ja, zeker.
0: Shalali, shalala, oftewel Ik ben verliefd. En we hadden het daarvoor even over jouw dateleed eigenlijk.
1: Want toepasselijk, ik ben verliefd.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja, ja.
0: En je zei eigenlijk al van, goh, ja, ik vind iemand niet zo heel erg snel leuk.
1: Nee.
0: En het is vooral swipen.
1: Ja.
0: Maar als je dan iemand hebt waarvan je zegt van, nou, hè, die vind ik leuk. En dan?
1: En dan, ja, dan swipe je zeg maar, moet ik het goed zeggen. Nou, het ligt aan welke app, maar volgens mij is dat links uit mijn hoofd. Ja, volgens mij is het links. Nou, goed, maakt niet uit. Je swipe dan diegene. En met een beetje geluk vindt diegene jou ook leuk. En dan staat er, it's a match, of het is een match, whatever. En ja, dan is het de vraag wie er begint met kletsen. En dan heb je verschillende apps. Sommige, dan is het echt eigenlijk te doen dat de vrouw begint.
0: Ja.
1: Maar wij worden daar ook mee geholpen. Want dan kun je zeg maar vragen neerzetten. Bijvoorbeeld, wat is jouw leukste vakantie geweest? Ik zeg eigenlijk iets heel stoms nu, hoor. Maar dan kan diegene dan op reageren. Dus dan kan alsnog de jongen beginnen met praten.
0: Dus eigenlijk wordt er wel een beetje onderscheid gemaakt tussen man en vrouw.
1: Nou ja, je kunt alle twee beginnen. Alleen ja, je merkt toch wel dat er wel een beetje in zit. Dat vrouwen toch wel, ook als ik om me heen kijk, een beetje toch denken van, ik vind het wel chill als de jongen begint.
0: Ja,
1: en dat
0: is
1: de
0: mannen
1: dat zelf ook wel leuk vinden.
0: Is dat
1: hoor.
0: Nog steeds dat het toch wel een beetje van de man afhangt?
1: Nou ja, ik moet heel eerlijk zijn. Er was iemand, die kan natuurlijk ook gewoon kaart tegen me gelogen hebben. Hè, maar die zei van, ja, ik begin eigenlijk bijna nooit. Dus hij zegt van, ja, dat ik het bij jou wel deed. Dat was
0: even indruk maken.
1: Ja, echt zo van, hij zei, nou, lucky you. Dus ik zei, nou, lucky me.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde als dat je vroeger aan iemand vroeg van, wil je een vuurtje of zo, of mag ik een vuurtje?
1: Ja, en dan, precies. Ja,
0: precies.
1: Ja,
0: een beetje op die manier.
1: Ja, dat eigenlijk, dat is best een goed voorbeeld, ja. Ja, alleen goed, kijk, op zo'n app weet je waar je alle twee mee bezig bent. En als iemand een vuurtje aan je vraagt, dan kun je nog doen alsof het echt een vuurtje is, zeg maar. En niet van, hey, ik ben geïnteresseerd in jou.
0: Nou ja, dat is eigenlijk wel grappig, want Deborah en ik kennen elkaar al heel lang. Dus ik heb dat hele stukje waar jij het nu over hebt compleet overgeslagen.
1: Je mag wel een keer van me swipen, hoor, als je dat leuk vindt.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
1: Party trick altijd.
0: Want ja, het lijkt mij vooral heel gek eigenlijk. Want je hebt zo'n telefoon in je hand, je hebt foto's te kijken. En
1: ja,
0: op basis van een foto. En je hebt nog helemaal niks van een karakter of zo. Hoe is iemand? Dus
1: nee.
0: Ja, je moet letterlijk diegene maar een beetje op zijn mooie blauwe ogen vertrouwen. Of...
1: Nou ja, mooie blauwe, bruine, welke kleur ogen ze ook hebben. Maar ja, het zegt gewoon ook helemaal niks. Want iemand kan een heel leuk snoetje hebben en ondertussen gewoon helemaal niet zo gezellig zijn. Of andersom. Dus dat is wel het lastige. Want ja, wat je zegt, het is een vleeskeuring. En dat klopt. Mensen gaan wel sneller van, oh, via jou knap of via niet knap. En ja, iemand die misschien wat minder aantrekkelijk lijkt, kan natuurlijk wel hartstikke leuk zijn verder.
0: Ja, ja.
1: En daardoor toch net wat minder swipes hebben. Dus dat is wel, ja, dat is dan wel jammer natuurlijk voor diegene. Maar goed, uiteindelijk, weet je, is er voor elke potje een deksel, zeg
0: maar. Precies. En is het de bedoeling dat je daar je ware liefde ontmoet?
1: Ja, nou, ik weet niet of dat mijn bedoeling is. Het is leuk als dat gebeurt, maar ik weet. Nou, oké, wacht even. Hier ga ik even wat uitgebreider op in. Dames en heren, hou je vast. Ik denk dat ik echt 10 mensen ken die elkaar via een van de apps, ik ga geen naam noemen, gevonden hebben en getrouwd zijn inmiddels.
0: Oh, kinderen ook? Of,
1: Nou ja, ook. Ja, gewoon echt huisje, tuintje, kindje. Ja,
0: maar ik denk wel, als je daar echt de liefde van je leven ontmoet, dat dat natuurlijk fantastisch is. En
1: ja,
0: ik denk als je op zo'n date-app zit, dat het ook een beetje het uitgangspunt is, toch?
1: Ik denk dat het de nieuwe manier is van, het is de nieuwe manier van mensen ontmoeten. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik zit zeg maar net tussen die, nou, in die tijd dat je ook in de kroeg nog wel leuke mensen tegenkomt, zeg maar. Tegenkwam, nog steeds tegenkomt. Maar ook inderdaad dat je alles online doet. Dus het taboe is er wel van af. Als mensen nu zeggen, want pak een beetje 10 jaar geleden, dan zeiden mensen niet zo snel van, oh ja, we hebben elkaar. Weet je, dan werd er een beetje raar gedaan over dat je elkaar online had ontmoet. En tegenwoordig is dat taboe grotendeels weg.
0: Het is veel maffer als je elkaar gewoon echt tegen bent gekomen.
1: Nou ja, iemand zei toen een keer tegen mij van, ja, dan wordt dit ons verhaal dat we elkaar daar ontmoet hebben. En toen dacht ik, nou, hoezo moeten we verhaal? We kunnen gewoon die app zeggen. Vind je dat erg dan? Ja, nee, was een grapje, zei hij. Ik denk, nou, ik weet niet of dat echt zo meende. Maar ik denk, ja, ik vind het geen taboe meer.
0: Nou ja, in ieder geval, mochten jullie tips willen, Suus een berichtje sturen, die kan je alles vertellen erover. Ja.
1: Ik zeg wel steeds, oh, hij dit en hij dat. Maar ik zit nog steeds op de apps, hoor. Dus wat dat betreft.
0: Ze is al steeds druk bezig met daten. Dus ze is al steeds vrijgezel voor de...
1: Echt wel hint.
0: Goed zo, tijd alweer voor het regionale nieuws van 17:30. En daarna nog een half uur lang op weg naar het weekend.
1: Gezellig.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren hebben een veel hoger risico om hier te verdrinken. De kans is tot wel 14 keer hoger, meldt het CBS. In onze provincie zijn de afgelopen 10 jaar 74 mensen verdronken. 37% daarvan is niet Nederlands. De reddingsbrigade Utrecht slaat alarm. Die zegt dat mensen of niet kunnen zwemmen of het alleen geleerd hebben in een zwembad. Dat is makkelijker dan op het open water. In Utrecht is deze zomer meer onkruid te zien dan anders. Ook maken inwoners er vaker melding van. Volgens de gemeente komt het door de gunstige groeiomstandigheden. Doordat de zon zich de laatste tijd veel laat zien, groeit het onkruid hard. Wie last heeft van onkruid in eigen tuin, krijgt de tip van tuinman Jurgen Smit om de boel goed bij te houden. En een beetje onkruid is niet erg, zegt hij. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit. En het is goed voor de bijen en vlinders. De beste debatteerders van Europese universiteiten zijn volgende week in Utrecht. De Universiteit Utrecht is dit jaar namelijk voor het eerst organisator van de Europese Universiteit Debatkampioenschappen. Zondag wordt het evenement geopend in de bibliotheek op de Neude. Verschillende pro-Palestina-actiegroepen hebben aangekondigd daar te demonstreren, omdat er vertegenwoordigers van universiteiten in Israël aan de kampioenschappen meedoen. Naast de debatwedstrijden is er ook een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo kunnen de studenten uit heel Europa elkaar leren kennen. Een flinke kans dat jij het vanmorgen ook hebt gehoord. Er vlogen twee straaljagers over in de regio. En dat was goed te horen in Utrecht. Op sociale media werd er met verbazing op gereageerd. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het om een vliegoefening van twee F-35 straaljagers ging. De piloten moesten daarvoor op zicht vliegen zonder navigatie. De woordvoerder laat weten dat Defensie zich aan de regels heeft gehouden. En snapt dat het voor mensen vreemd moest overkomen. Want ja, dit gebeurt niet elke dag. Het weer dan nog. Vanavond zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen veel zon en 27 graden. Zondag wolken en buien. Dan maximaal 23 graden.
3: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: weekend en dat een beetje in de vakantiestemming.
1: Ja.
0: Want jij vanuit Italië en ik vanuit Utrecht en Gert-Jan Kleijen, die is al om 6 uur te beluisteren.
1: Ja,
0: ook die zien we de aankomende tijd niet.
1: Nee. kunnen we lang of kort over zijn.
0: Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk.
1: Dat is wel jammer, hè? Dat we elkaar allemaal zo weinig zien nu.
0: Ja, maar dat is wel een beetje de vakantieperiode. Heb je ook op je werk eigenlijk meestal wel dat je op een gegeven moment heel veel collega's hebt die toch op vakantie gaan.
1: Ja, ja.
0: Sommige collega's, dan denk je van, oh, wat een rust de komende weken.
1: Nou, ik wilde het net zeggen. Het was heel lief één collega, want we hadden laatst een borrel, maar dat was tijdens onze uitzending. Ja, daar was ik niet bij, dus ze had me apart gegeven van, jammer, ik had je nog willen zien. Nou, het was heel lief, maar dat was een andere gezamenlijke app. En dat bleef maar afgaan. En ik dacht, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben gewoon zonder wat te zeggen uit die app gestapt. Ik denk, ik heb vakantie. Doei.
0: Maar groepsapps, hè, Suus, het zijn vaak hele leuke dingen.
1: Ja, het kan heel handig zijn. Maar
0: ik zie vaak dingen voorbij komen. Dat ik denk van, oké, moest dat echt in die groepsapp? Kon je niet iemand even persoonlijk appen, weet je wel?
1: Maar soms is het ook een foutje, hè? Dan denkt iemand van, oh, ik zie die naam, ik ga snel. En dan is het echt iets heel persoonlijks.
0: Nou ja, ik heb dat wel eens voorbij zien komen. En het waren dan niet de minste dingen die dan één keer in zo'n groep kwamen. Vaak heeft diegene het ook totaal niet door.
1: Nee. Ik heb als beheerder volgens mij wel eens iets snel verwijderd van iemand.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat ik dacht, oei, dat ze me aan.
0: Nou ja, dat zeg je, hè. Maar wat zat ik van de week even te kijken op internet? We zag een Facebook stukje voorbij komen. Iemand die vertelde, en ik denk dat iedereen zichzelf erin herkent, dat je over iemand liep te klagen via de app.
1: Ja.
0: En dan per ongeluk, omdat je het over diegene hebt, diegene dat berichtje stuurt. Ik zat dat te kijken en tuurlijk, er zijn heel veel dingen op internet fake.
1: Ja, maar dit gebeurt echt wel, hoor.
0: Maar dit gebeurt zo vaak en daar ontstaan zoveel ruzies door.
1: Ja.
0: Want ja, hoe ga je dat verhaaltje weer rechtbreien? Dat kan je gewoon niet.
1: Ja, wat ik wel eens heb gelezen, dat mensen dan zeggen, want dan hebben ze bijvoorbeeld een screenshot ervan gemaakt en dat sturen ze dan naar de persoon door waar ze dan dat shot van gemaakt hebben. En dan denk ik nog, ja, wat je nog kan doen is zeggen, zie je wat je hier zegt? Dat is niet oké, hè? Of
0: zo,
1: dat je een soort van het op die manier oplost of zo, in plaats
0: even
1: van
0: draaien, huppakee.
1: Ja, zo van, ik stuur het naar jou, want ik vind dit niet oké, in plaats van, ik heb er een foto van gemaakt voor al mijn vrienden.
0: Oh ja, wel heel slim.
1: Is slim, hè?
0: Die houden we erin, inderdaad.
1: Iedereen mag hem gebruiken.
0: Ja, ik zag het voorbij komen. Ik denk, ja, er zijn natuurlijk dingen die gebeuren. Maar ja, diep in je hart wil je het ook gewoon niet.
1: Nee.
0: Sowieso klagen over een ander. Ik ben altijd wel degene, als ik iets tegen jou heb of tegen iemand anders. Ik loop altijd naar diegene toe en ik zeg ook gewoon van, joh, ik vind dit en dat van je. En ik vind het ook niet altijd iedereen leuk, maar ja.
1: Ik ben zo eerlijk. Ik heb dat echt 10.000 keer liever dan dat iemand achter mijn rug om, hè, nare dingen zegt en in mijn gezicht heel aardig loopt te doen.
0: Nou, precies.
1: Hou ik echt niet van. Nee, ik ben echt, als ik hier wat tegen jou zou vertellen, zou ik het ook tegen diegene zelf vertellen van, joh, dit is wat ik vind. En als het me heel hoog zit, dan deel ik het met een ander.
0: Ja, precies.
1: Maar hoe dan ook met de persoon zelf.
0: Ja, het zie je wel. Heel veel mensen doen dat niet.
1: Nee, nou ja, ik vind het misschien niet altijd leuk. Nee. Maar toch, ja, dankjewel.
0: Eerlijkheid duurt het langst.
1: Vind ik wel.
0: Goed zo, hier is Gerard Joling. En iedereen doet het en zo is het wel, toch?
1: Let's go.

0: zin. En Suus, wat me opvalt, is dat ondanks dat we gewoon even op afstand zitten van elkaar, toch uiteindelijk gewoon de hele boel weet vol te lullen.
1: Oh, het is altijd veel te gezellig met ons.
0: Ja, zeker. En we vinden elkaar heel gezellig. Ja.
1: Ik weet inderdaad niet wat de luisteraars ervan vinden, maar wij vinden het in ieder geval gezellig.
0: Ja, precies. Misschien denkt de luisteraar wel van, oh, die twee, hè. Het is bijna 6 uur.
1: Weer. Zondag, Gert-Jan.
0: Ja, precies. Oh. Ja, die is misschien een tikje rustiger. Die is alleen, hè. Dus die draait ook wat meer platen, denk ik. Want als ik een beetje terugkijk naar het vorige uur, we hebben 1, 2, 3, 4, 5 platen gedraaid. Oh, het kan erger,
1: toch? Dat valt wel mee.
0: Ja, maar dat is wel zo. Hè? We kennen elkaar nu een half jaar ongeveer.
1: Ja, iets langer. Ja, iets langer.
0: We gaan ongeveer een half jaar. En ja. We hebben het best gezellig, toch?
1: Ja, ik vind het enig. Ja, ik heb het naar mijn zin. Dus,
0: ook na je vakantie kom je wel gewoon weer richting de studio.
1: Ik kom gewoon weer terug.
0: Oh,
1: ja hoor,
0: dat is
1: zeker.
0: Pak van mijn hart, dus echt waar. Laten we nog even een extra plaatje gaan draaien voor de luisteraar. Want daar zitten we ook voor natuurlijk. Mm-hmm. Hier is Richelle en de gekke makelaar.

0: nieuwen en echte liefde is te koop. En even eerlijk, zus, de afgelopen tijd hebben we heel veel leuke artiesten in de uitzending gehad.
1: Ja.
0: Ronnie Ruisdaal, Samuel Welton
1: ook
0: niet te vergeten.
1: Ons Bramke natuurlijk.
0: Bramke niet te vergeten. Ja. Charlotte hebben we gehad.
1: Charlotte ook nog. Ja, joh, we hebben
0: Monique Smit.
1: Monique Smit hebben we ook nog.
0: Super gezellig.
1: Ja, joh, we zijn best wel. Hashtag blessed, zeggen ze dan.
0: Ja, dat precies.
1: Ik ben er blij mee. Ik denk dat sommigen best jaloers op ons zijn.
0: Nou ja, ik zat bij iemand nog even op visite en die zei: heb jij Monique Smit gesproken? Ja, maar ook Frans Bouwen. En
1: ja, dat maar die artiesten. Heb ik dan nog niet gesproken.
0: Nee, dat moeten we wel een keertje gaan regelen. Ja. Maar als de luisteraars denken, jullie praten op dit moment veel.
1: Oh, ja, als
0: borst me nat.
1: Als Frans erbij is, dan
0: ja,
1: wordt
0: echt
1: gezellig.
0: Supergezellig. Dus, ja. Maar ja, het zijn toch wel leuke dingen dat je die mensen één mag ontmoeten. Dat is niet voor iedereen weggelegd.
1: Nee, zeker.
0: En even eerlijk, als je ze dan in de uitzending hebt, dan ook gewoon zo blij te zijn dat je de plaatjes draait. En ja, dat toch even aandacht aan geschonken wordt. Ja, dus daar doen we het ook natuurlijk voor.
1: Zeker.
0: En Bram van der Ven natuurlijk, hè, om niet te vergeten. Dat is er ook eentje van die toch wel heel vaak terugkomt in ons programma.
1: En een brave luisteraar, hè?
0: Ook dat nog eens een keer, inderdaad.
1: Ja.
0: Want hij volgt ons op de voet.
1: Ja, zeker. We krijgen ook altijd een berichtje, hè, van ik luister weer.
0: Precies. Ja, en als je denkt, we gaan Bram draaien. Nee, misschien straks nog eventjes. En anders zeer zeker volgende week.
1: Zeker.
0: Maar wie ik wel klaar heb staan, dat is Charlotte. Jij weet toch wel wat liefde is.
1: Oh.

0: Ja, oh, dat is, als je in het woordenboek kijkt, dan zie je onze foto erbij.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is Henk Dissel, de radio. De man is zij inmiddels getrouwd trouwens.
2: Ja, ja, en mijn oud-klasgenoot.
1: Ook nog eens een keer. Ja, we moeten hem nog steeds een keer uitnodigen. Ja, dat moeten we gaan regelen.
2: Ik moet hem gewoon even brengen.
1: Maar voor nu, Suus, is het de hoogste tijd voor jou om weer richting je strandbed te gaan.
2: Ja, lekker.
1: En voor mij om richting huis te gaan rijden. Want het zit erop. We moeten ruimte gaan maken voor Gert-Jan Kleijen. Die is er zo met zijn programma De Bingo Borrel. En wij zijn er volgende week weer.
2: Tot volgende week.
1: En ik aanstaande maandag trouwens al even, by the way.
2: Ja, jij nog sneller. Ook ga wel naar je luisteren, hoor.
1: Oh, gezellig. Dat vind ik fijn. Geniet van je vakantie, Suus.
2: Dankjewel, lieverd.
1: Hey, fijn weekend.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

0: Zegt Wesley Klein, hoorde hier op Bingo FM. Een hele goede avond, 6:05. En je luistert weer naar de Bingo Borrel op deze mooie vrijdagavond, 24 juli 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor je er wat wils, vandaag hebben we geen tijd voor verzoekjes. Ik ben semi-live, dus ben niet in de gelegenheid om verzoekjes te draaien, maar ik ga proberen jou te verblijden met ontzettend veel lekkere, vrolijke, Nederlandstalige zomerhits. We gaan er een feestje van maken tot aan 8:00. Straks om 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet, het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Om 7:15 het opmerkelijke nieuwtje. En om 7:45 komt er denk ik ook nog wel een beukplaat voorbij. Nou, ik zou zeggen, blijf gezellig bij me. Wij gaan naar muziek. We gaan naar Tino Martin en Rolf Sanchez. Hij had het willen zeggen.
1: Ze was

is het wel midden in jouw vakantie. Misschien ben je wel op vakantie hier in de regio van Utrecht. Want wij als Big Blue FM zijn er recht uit de Domstad. En misschien luister je wel ergens anders. Ja, het kan allemaal tegenwoordig via...

nieuws. Geen dag voorbij, hoorde hier op Bingo FM. Hey, en hij krijgt zijn eigen reality-programma. Hè. Ja, hij en ja, zijn familie thuis en ja, alles wat hij eromheen doet. We gaan naar Joey Nicolai. 10

Zes minuten voor 6:30. En je hoorde net Frans Bauer na de Playa. 3, 2, 1. Ja, inderdaad. Bente hoor je hier op Bingo FM. De bingo borrel tot een 8:00.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Het Beatrix Theater heeft langer nodig om de ontstaande waterschade te herstellen. Daarom is ook de première van een nieuwe voorstelling met 2 weken uitgesteld. Het gaat om de voorstelling En Juliet, die in september in première zou gaan. Afgelopen weekend ging een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater af, vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en ook raakte apparatuur beschadigd. De laatste voorstellingen van de musical gingen daardoor niet door. Het is nog niet bekend hoe de waterinstallatie aan kon gaan. Dat onderzoekt het theater nog. Flinke kans dat jij het vanmorgen ook hebt gehoord. Er vlogen 2 straaljagers over in de regio. Dat was goed te horen in Utrecht. Op sociale media werd er met verbazing op gereageerd. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het om een vliegoefening van 2 F-35-straaljagers ging. De piloten moesten daarvoor vliegen op zicht zonder navigatie. De beste debatteerders van Europese universiteiten zijn volgende week in Utrecht. De Universiteit Utrecht is dit jaar namelijk voor het eerst de organisator van de Europese Universiteitsdebatkampioenschappen. Zondag wordt het evenement geopend in de bibliotheek op de Neude. Verschillende pro-Palestina actiegroepen hebben aangekondigd daar te demonstreren, omdat er vertegenwoordigers van universiteiten in Israël aan de kampioenschappen meedoen. Naast de debatwedstrijden is er ook een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo kunnen de studenten uit heel Europa elkaar leren kennen. En de film The Odyssey van Christopher Nolan draait inmiddels een week in Nederland en is voor de komende weken bijna uitverkocht in Pathé Utrecht Leidse Rijn. En ook boekhandels merken wat van de populariteit. Die zien een stijging in de verkoop van de Griekse mythe. Vooral de vertaling van Emily Wilson is populair. Alle Engelse vertalingen bij de Utrechtse boekhandel Bijleveld zijn inmiddels op. En ook boekhandel Broesen in Utrecht zegt meer dan 100 exemplaren van de Odyssey te hebben verkocht. Het Odyssey-effect is trouwens sterker in grote plaatsen als Amersfoort en Utrecht. Want in Baarn en Bilthoven zien ze het nauwelijks. Het weer dan nog. Vanavond zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen veel zon en 27 graden. Zondag dan wolken en buien bij maximaal 23 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Dance, Wesley, Klein, Billy Dance, Poke, Lassa en Brace. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 6:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Op deze mooie vrijdagavond 24 juli 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot een 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere muziek. Zo om 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En om 7:15 hoor je natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. Rond 8:15 de beukplaat. Maar nu eerst Yves Behrens. Hoe kan het?

Als de nacht verdwijnt, hoor je hier op Pingo FM. Voordat we richting mijn muzikale favoriet gaan, heb ik dit nummer van Dean Sanders en Frank van Etten voor je klaarstaan. Als ik er morgen niet meer ben.

0: Sanders en Frank van Etten. Als ik er morgen niet meer ben, hoor je hier op Bingo FM. Het is 6:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Het volgende nummer, mijn muzikale favoriet, is 2 weken oud. Het is het nummer van Monique Smit, Niet naar huis. En ja, ik heb hem een aantal keer geluisterd van de week. En ja, hij is gewoon geweldig. Daarom vandaag mijn muzikale favoriet.
1: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.

0: fantastisch.
1: Het geweldige nummer van Binner Utrecht hoorde hier op Bingo FM. 7 minuten, bijna 6 minuten voor 7 op de vrijdagavond 24 juli 2026. We gaan naar Gerard Joling en Bonnie Esclair. Morgen wordt alles anders.
2: Ja, sorry Bonnie, maar ik heb zo'n trek in een borrel.
0: Nou ja, dat moet jij weten. Ik...

0: Ik ga een kopje koffie voor je halen, ja, neem ik een drankje, goed?
1: Ja,
0: dat kan toch wel?
1: Ja, je weet wat de gevolgen kunnen zijn.
2: Gerard Joling en Bonnie Sclair, morgen wordt alles anders. We gaan zo richting het nieuws van 7 uur, maar eerst deze nog van Jeffrey Heesen, Loco.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het middenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Marianne Weber. Nogmaals een hele goede vrijdagavond, 24 juli 2026. Het is bijna 6 minuten over 7 en je luistert nog steeds naar de Bingo Baron. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. Vanaf 8 uur hoor je natuurlijk Timo. En vanaf 10 uur Lorenz Nicolaas die je tot

0: Sander Veldmeijer, de nachten van je dromen, hoor je hier op Bingo FM. Het is bijna 7:15 en dat betekent...
1: Fascinerend nieuwsfeitje.
0: Ja, inderdaad, het fascinerende nieuwsfeitje. En daarvoor gaan we richting richting Amerika. De brandweer van San Francisco heeft last van robotaxis. De brandweer van de Amerikaanse stad San Francisco raakt steeds vaker in de problemen door de zelfrijdende taxis. Deze zogenoemde robotaxis gaan niet altijd aan de kant wanneer een brandweerwagen met sirene nadert. Volgens de brandweer zijn er inmiddels meer dan 30 situaties geweest waarbij hulpdiensten worden gehinderd door de zelfrijdende auto's. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, omdat elke seconde telt bij een noodgeval. Sommige robotaxis zorgen ook voor overlast doordat ze stil komen te staan wanneer de accu leeg raakt. Eerder deze maand moesten meerdere zelfrijdende auto's worden weggesleept nadat ze midden op de weg waren gestrand. De brandweer zegt dat de auto's sirenes vaak wel herkennen, maar toch niet opzij gaan. Daardoor kunnen de brandweerwagens soms niet snel genoeg hun bestemming bereiken. Het stadsbestuur van San Francisco kijkt nu naar hun maatregelen tegen de bedrijven achter de robotaxis. Er wordt onder meer aandacht aangedacht aan boetes wanneer de voertuigen hulpdiensten hinderen. De brandweer hoopt dat er snel een oplossing komt. Zoals de korpschef het samenvat, we willen dat dit stopt. Ja, ik snap wel dat dit een voorkomend geval is en dat dit eigenlijk niet zo gewaardeerd wordt door de brandweermannen en tot veel overlasten veroorzaakt. We gaan naar muziek. We gaan verder met muziek van Danny de Munk. Wat een plezier.

Numida, dat heb jij gedaan. 7 minuten voor 7:30. En we gaan naar een nummertje van Jenny. Van mij is van mij.

0: Het is bijna 7:30 en dat betekent dat we richting het regionieuws gaan van 7:30. Maar eerst dit nummertje van De Dijk. Mag het licht uit? Nou, om 8:00 ga ik het licht uit doen voor Timo. Want Timo is er om 8:00 en vanaf 10:00 Lorenz Nicolaas. En die doet om 10:00 het licht uit. Nou, een en al gezelligheid op jouw radio met straks om 7:15 de beukplaat en een hele hoop lekkere zomerse muziek hier op Bingo FM.
1: Te veel woorden, te veel zin.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Het Beatrix Theater heeft langer nodig om de ontstaande waterschade te herstellen. Daarom is ook de première van een nieuwe voorstelling met 2 weken uitgesteld. Het gaat om de voorstelling En Juliet, die in september in première zou gaan. Afgelopen weekend ging een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater af, vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en ook raakte apparatuur beschadigd. De laatste voorstellingen van de musical gingen daardoor niet door. Het is nog niet bekend hoe de waterinstallatie aan kon gaan. Dat onderzoekt het theater nog. Flinke kans dat jij het vanmorgen ook hebt gehoord. Er vlogen 2 straaljagers over in de regio. Dat was goed te horen in Utrecht. Op sociale media werd er met verbazing op gereageerd. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het om een vliegoefening van 2 F-35-straaljagers ging. De piloten moesten daarvoor vliegen op zicht zonder navigatie. De beste debatteerders van Europese universiteiten zijn volgende week in Utrecht. De Universiteit Utrecht is dit jaar namelijk voor het eerst de organisator van de Europese Universiteitsdebatkampioenschappen. Zondag wordt het evenement geopend in de bibliotheek op de Neude. Verschillende pro-Palestina actiegroepen hebben aangekondigd daar te demonstreren, omdat er vertegenwoordigers van universiteiten in Israël aan de kampioenschappen meedoen. Naast de debatwedstrijden is er ook een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo kunnen de studenten uit heel Europa elkaar leren kennen. En de film The Odyssey van Christopher Nolan draait inmiddels een week in Nederland en is voor de komende weken bijna uitverkocht in Pathé Utrecht Leidse Rijn. En ook boekhandels merken wat van de populariteit. Die zien een stijging in de verkoop van de Griekse mythe. Vooral de vertaling van Emily Wilson is populair. Alle Engelse vertalingen bij de Utrechtse boekhandel Bijleveld zijn inmiddels op. En ook boekhandel Broesen in Utrecht zegt meer dan 100 exemplaren van de Odyssey te hebben verkocht. Het Odyssey-effect is trouwens sterker in grote plaatsen als Amersfoort en Utrecht. Want in Baarn en Bilthoven zien ze het nauwelijks. Het weer dan nog. Vanavond zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen veel zon en 27 graden. Zondag dan wolken en buien bij maximaal 23 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Vrijdag is vrij. Vincent hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 8:05. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Baron. Natuurlijk hier op Bingo FM. Nou, mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere muziek. Zo om 7:15 natuurlijk de beukplaat. Maar nu eerst gaan we naar Henk Dissel. Gekke Henkie.

0: Rita en de Munich, niet of nooit geweest. Ja, dat nummer blijft ons allemaal bij. We gaan naar Tommy Costa en Lange Frans. Frans, vamos!
1: Tommy Costa met Lange

Costa en Lange Frans Vamos hoorde hier op Bingo FM. Het is 7:15 en dat betekent dat het tijd is voor de beukplaat. En ik heb vandaag gekozen voor het nummer van René Kars en DJ Maurice. De remix Atje voor de sfeer. De beukplaat.

Davy van der Sluis, beter dan goed, hoorde hier op Bingo FM. Het is eventjes voor acht en dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Want Timo die zit weer klaar voor een spiksplitte nieuwe Timo in de avond. Of Timo's avondshow. En vanaf 10:00 hoor je natuurlijk Lawrence Nicolaas. Ik wens jou een heel fijn weekend en ik spreek jou hopelijk een volgende keer weer bij een nieuwe Bingo Borrel of een ander programma. We eindigen met Henk Wijngaard met de Vlam. In

0: thuis ben, zal horen.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Timo's Avondshow.

0: volop zomerse sfeer op Bingo FM met deze plaat van Gerard Joling en Jan Dino en Mijn Liefde. Goedenavond, 8 uur geweest. Luister naar Timo's avondshow. We zijn er weer. Vanmiddag was ik er ook al bij Bingo in de middag. Misschien wel geluisterd tussen 2 en 4 uur. Maar gaan we lekker door. Vanaf 8 uur tot 10 uur vanavond. Timo's avondshow met heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Van levensliep tot nederpop. Alles komt voorbij. Met zometeen Pascal Radekker na deze fijne plaat van Dickie Dex en GB Roy. Treur niet, ode aan het leven.
1: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede,

Het zal je maar gebeuren. Een lekkende badkamerkraan. Daar ging een nummertje over van Pascal Radekker. En die hoorde je natuurlijk bij Timo's Avondshow op Bingo FM. En de Jeffrey Heesen met Loco. Je weet.

Utrecht trots op de stadszender van Utrecht nog wel. Het was Marianne Weber, hier geboren en getogen in de Domstad, met H-plaat. Ik weet dat er een ander is. Goedenavond, Timo's Avondshow, met nu Michel Gekkenmakelaar.

Ja, wat zullen we denken? Zeven dagen lang. Een van de carnavalsklassiekers was dit. Bots. En die hoor je dus op Bingo FM. Met zometeen Amar, al heb je niets. Na deze van Joey Nicolai, Tinto Deverado.

tijd gaat zeker snel op Bingo FM, want het is al bijna 8:30. Tijd voor het regennieuws. We hebben nog één plaatje voor je klaarstaan van Jannes. En ga dan.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Het Beatrix Theater heeft langer nodig om de ontstaande waterschade te herstellen. Daarom is ook de première van een nieuwe voorstelling met 2 weken uitgesteld. Het gaat om de voorstelling En Juliet, die in september in première zou gaan. Afgelopen weekend ging een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater af, vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en ook raakte apparatuur beschadigd. De laatste voorstellingen van de musical gingen daardoor niet door. Het is nog niet bekend hoe de waterinstallatie aan kon gaan. Dat onderzoekt het theater nog. Flinke kans dat jij het vanmorgen ook hebt gehoord. Er vlogen 2 straaljagers over in de regio. Dat was goed te horen in Utrecht. Op sociale media werd er met verbazing op gereageerd. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het om een vliegoefening van 2 F-35-straaljagers ging. De piloten moesten daarvoor vliegen op zicht zonder navigatie. De beste debatteerders van Europese universiteiten zijn volgende week in Utrecht. De Universiteit Utrecht is dit jaar namelijk voor het eerst de organisator van de Europese Universiteitsdebatkampioenschappen. Zondag wordt het evenement geopend in de bibliotheek op de Neude. Verschillende pro-Palestina actiegroepen hebben aangekondigd daar te demonstreren, omdat er vertegenwoordigers van universiteiten in Israël aan de kampioenschappen meedoen. Naast de debatwedstrijden is er ook een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo kunnen de studenten uit heel Europa elkaar leren kennen. En de film The Odyssey van Christopher Nolan draait inmiddels een week in Nederland en is voor de komende weken bijna uitverkocht in Pathé Utrecht Leidse Rijn. En ook boekhandels merken wat van de populariteit. Die zien een stijging in de verkoop van de Griekse mythe. Vooral de vertaling van Emily Wilson is populair. Alle Engelse vertalingen bij de Utrechtse boekhandel Bijleveld zijn inmiddels op. En ook boekhandel Broesen in Utrecht zegt meer dan 100 exemplaren van de Odyssey te hebben verkocht. Het Odyssey-effect is trouwens sterker in grote plaatsen als Amersfoort en Utrecht. Want in Baarn en Bilthoven zien ze het nauwelijks. Het weer dan nog. Vanavond zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen veel zon en 27 graden. Zondag dan wolken en buien bij maximaal 23 graden.
0: Timo's Avondshow.

Een plaatje bedoeld voor prinses Alexia, op wie Anton een crush had schijnbaar. Tenminste, de rolbladen zaten er vol mee, maar zelf geeft hij er geen woord over. Goedenavond, het is 21:55. Je luistert naar Timo's Avondshow op Bingo FM met fijne muziek. Zometeen Stef Eckel, na deze van Guus Meeuwis en Sunnery James en Ryan Merciano. Nooit meer verliefd. Ik kan

Eén ding is zeker. Na regen komt zonneschijn, na dag komt nacht. En de klok die tikt maar door. En daar ging het leuke plaatje over van Stef Eggel. En die hoorde je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. De Cocktail Trio zijn onderweg naar deze van Justin Palmolai. Een vriend laat je niet in de steek.

0: Zet die plaat af.
1: Dat kan niet.
0: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Eentje uit de hele oude doos deze van de Cocktail Trio. Toen jukeboxes echt nog een ding waren in het café hier en daar. Je stopte er een muntje in en er kwam een leuke plaat tevoorschijn. En ja, tegenwoordig, ja, we hebben een DJ, we hebben Spotify. Veel veranderd, hè, in 50 jaar tijd in de muziek. Goedenavond, Timo's Avondshow op deze vrijdagavond, 24 juli, aan het begin van jouw weekend. Met deze relaxte plaat van Tino Martin en Replay. Eén dag.

geboren en getogen in IJsselstein. En een paar weken geleden was zij nog uitgeroepen tot de bingo-schijf met deze plaat. Als ik jou niet krijg. Ik heb het over Laura Heijgen en Als ik jou niet krijg. Het is bijna 9 uur. Ook na 9 uur ben ik nog lekker bij je met heel veel fijne muziek bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Maar voordat we overgaan daarnaar, gaan we luisteren naar Johnny Romein met Ik kan vandaag de hele wereld aan.

0: me dansen.
1: Dan... Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Timo's Avondshow.

0: chanter.
1: Echt een succes was het helaas niet geworden, deze plaats. In 2025 op het Eurovisie Songfestival. Want Cloud werd er iets van 12e mee, volgens mij. En er moest echt een beetje bijkomen ook. Van alle reuring, alle vragen die hij kreeg. En alle zorgen, alle twijfels. Waardoor hij eventjes een stapje terug heeft gedaan in de muziek. Maar hij is een beetje terug aan het komen met heel veel fijne nummers die hij zelf aan het schrijven is. Goedenavond, 9 uur geweest. Timo's Avondshow. Komend uur ben ik lekker bij je met fijne muziek. Waaronder zometeen Suzanne en Freek met Halverwege. Na deze van René Schuurmans. Diep in mijn hart.

Ik ontmoet je halverwege Suzanne en Freek. En ze hebben een hele mooie concertreeks recent achter de rug gehad in de Gelderdome in Arnhem. Honderdduizenden mensen kwamen in totaal op af. En nu zijn ze al lekker aan toeren door heel het land. Ze staan op verschillende festivals. En ook hier en daar brengen ze nog een plaatje uit. In deze toch wel, ja, heurige tijd voor het koppel, hè. Dit is Samantha Steenwijk met Je weet niet wat je mist.

Peter Koelewijn met deze heerlijke plaat. Ik heb je voor nog geen minuut gemist. En ja, het is 9:55. En ik heb hem voor je klaarstaan. De bingo schijf. En vanmiddag om 3:15 had ik het voorrecht om Zonzo te mogen interviewen bij Bingo in de Middag. Want hij is een nieuwe bingo schijf van deze week. Met een toch wel heerlijke zomerse plaat, al zeg ik het zelf. En dan kan hij goed hoor. Je hoort Zonzo op Bingo FM heel deze week voorbij komen als bingo schijf met zijn nieuwste plaat. Ja of nee?

Global Hip met Roulette. En daarvoor hoorde je de bingo schijf van deze week. Nien Hannes van Zonzo met Ja of Nee. En nog zo eentje uit de oude doos. Dit is Doe Maar met Macho. Dat is

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Het Beatrix Theater heeft langer nodig om de ontstaande waterschade te herstellen. Daarom is ook de première van een nieuwe voorstelling met 2 weken uitgesteld. Het gaat om de voorstelling En Juliet, die in september in première zou gaan. Afgelopen weekend ging een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater af, vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en ook raakte apparatuur beschadigd. De laatste voorstellingen van de musical gingen daardoor niet door. Het is nog niet bekend hoe de waterinstallatie aan kon gaan. Dat onderzoekt het theater nog. Flinke kans dat jij het vanmorgen ook hebt gehoord. Er vlogen 2 straaljagers over in de regio. Dat was goed te horen in Utrecht. Op sociale media werd er met verbazing op gereageerd. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het om een vliegoefening van 2 F-35-straaljagers ging. De piloten moesten daarvoor vliegen op zicht zonder navigatie. De beste debatteerders van Europese universiteiten zijn volgende week in Utrecht. De Universiteit Utrecht is dit jaar namelijk voor het eerst de organisator van de Europese Universiteitsdebatkampioenschappen. Zondag wordt het evenement geopend in de bibliotheek op de Neude. Verschillende pro-Palestina actiegroepen hebben aangekondigd daar te demonstreren, omdat er vertegenwoordigers van universiteiten in Israël aan de kampioenschappen meedoen. Naast de debatwedstrijden is er ook een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo kunnen de studenten uit heel Europa elkaar leren kennen. En de film The Odyssey van Christopher Nolan draait inmiddels een week in Nederland en is voor de komende weken bijna uitverkocht in Pathé Utrecht Leidse Rijn. En ook boekhandels merken wat van de populariteit. Die zien een stijging in de verkoop van de Griekse mythe. Vooral de vertaling van Emily Wilson is populair. Alle Engelse vertalingen bij de Utrechtse boekhandel Bijleveld zijn inmiddels op. En ook boekhandel Broesen in Utrecht zegt meer dan 100 exemplaren van de Odyssey te hebben verkocht. Het Odyssey-effect is trouwens sterker in grote plaatsen als Amersfoort en Utrecht. Want in Baarn en Bilthoven zien ze het nauwelijks. Het weer dan nog. Vanavond zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen veel zon en 27 graden. Zondag dan wolken en buien bij maximaal 23 graden.
0: Timo's Avondshow.

0: Spraakplaat van Danny de Munk in zijn rol van Suske en de Rat. En hij zong de titelsong ook. Ik voel me zo verdomd alleen. En die hoorde je bij Timo's avondshow op Bingo FM. Komend half uur ben ik lekker bij je met heel veel fijne liedjes van Nederlandse bodem. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij. Met nu Django Wagner. Als jij kon voelen.
1: Het is tijd

0: minder.
1: Ja, de heren van de bankzitters mogen ook echt niet klagen. Want zij zijn gewoon dikke, vette multimiljonair. En dat hebben ze bereikt door YouTube-filmpjes uit te brengen de afgelopen 10 jaar. En naast YouTube-filmpjes opnemen kunnen ze ook heerlijke nummers maken. Joris op Bingo FM met multimiljonair. Met zometeen op de Stadsfan van Utrecht. Mike Versteeg, Hartslag van je heupen. Na deze klassieker van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.
2: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

Volg de hartslag van je heupen. Al dus Mike Verstegen, die hoor je bij Timo's avondshow op Bingo FM. Met nu Diamond van Os, Diamantenring. Ja, en...

0: Had ik je maar nooit gezoend. Lara Mila hoorde je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Het is bijna 10 uur. Ik ga de studio afsluiten met vanavond geen Lawrence Nicolaas, want hij heeft best wel druk met de ochtendshow en alles erbij. Morgen zijn we er weer. Morgenochtend vanaf 10 uur. Marcel Drijf met muziek bij de koffie. We gaan over naar Non-Stop. Ik wil je een fijn weekend wensen. En nog één plaats voor je van Frans Halsema. Voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: schuilend bij elkaar.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

kan je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

dankjewel, rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Lande zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.